0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.

0: is Omo Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch liet het tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo. De hit.

0: og Mo Fenlow.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: voor dich.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Mie op Omroep Venlo.
2: Hallo lief mensen, dit is Simone Rood.
3: En Frank Donders.
2: Met een nieuw nummer.
4: Ins on ins.
2: Noten huren op Omroep Venlo.
0: Het beste goede regio.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw op Omroep Venlo.
2: Steel. Love brings me home.
0: Het beste uit de regio.

0: och Maud Fenlow.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt moet een boete van meer dan €4.000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

Ochtend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden.

0: Omroep Venlo.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.2.

0: Fleurlich.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Nie op Omroep Venlo.
2: Hallo lief mensen, dit is Simone Rood.
3: En Frank Donders.
2: Met een nieuw nummer.
3: Ins on ins.
2: Noten huren op Omroep Venlo.
0: Het beste goed de regio.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Er gaan ook nu weer oproepen rond op sociale media. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Er is onrust over het plan om de vergunning in te trekken van 5 kippenhouders die veel stikstof uitstoten. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs voor een plek in de Conference League. Ajax ontmoet het Zwitserse FC Sion en Twente moet tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. In Limburg wordt het 37 graden.
0: Het verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: idee voor dich.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is nieuw op Omroep Venlo.
3: Steel. Love brings me home.
2: Het beste uit de regio.

0: Quiz Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De Provinciale Staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van de reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten en het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
3: Door de warmte zetten de bloedvaten uit. Nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan. Hè?
2: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
4: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
2: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
7: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
0: Venlo 96.9 FM.

0: Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Marokko neemt maatregelen om een nieuwe bestorming van het Spaanse Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan extra politieagenten en militairen. 2 weken geleden staken zo'n 80.000 mensen illegaal de grens over. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. De politie gaat strenger controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch wordt het verbod nog veel genegeerd. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar. Blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. En meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd door de warmte. Het weer een zonnige en tropische dag met 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg.
0: Het verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete wooninrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
2: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
1: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Er mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
5: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Dat is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
4: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
6: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
4: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N279 Roermond richting Den Bosch. Tussen Helmond Noord en Beekendonk doe je er 5 minuten langer over. En door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
9: Alles voor de lekkerste barbecue.
10: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo. Tickets via eventim.nl.
8: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is vannacht weer een natuurbrand uitgebroken op de heide in de buurt van Rhenen. Inmiddels is het vuur onder controle. De brand was vrij klein, het ging om een gebied iets kleiner dan een voetbalveld. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden en er wordt nog iemand vermist. Ten oosten van Tokio viel 36 centimeter regen in 24 uur. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. De provinciale staten van Noord-Brabant hebben vandaag een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten. Boeren zijn het er niet mee eens. Die gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het weer, weer een zonnige en tropische dag met 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg.
0: Het verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: Zin in een uitstapje naar Stralen? Op slechts 15 minuten van Venlo ligt restaurant Het Stralende Hof op u te wachten. Geniet van ons barbecue-buffet voor de onverslaanbare prijs van €29,90. Elke vrijdagavond tijdens de zomervakantie vanaf 6 uur op ons terras. Ontspan, geniet en beleef de zomer vlak over de grens. Bel ons of reserveer uw tafel op stralendehof.de.
2: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Witterhal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Witterhal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
5: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
6: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
4: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
7: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons.
4: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt een noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land worden onder andere files gemeld door de boerenprotesten. En dat zien we op de N279 Roermond richting Den Bosch. Vanaf Boerdong sta je 20 minuten in de file. De A59 dan, Os richting Den Bosch, tussen Os-Oost en Nuland, 15 minuten vertraging. En dan nog de A76 richting Duitsland, want er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
9: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
10: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
11: Hey, jij daar.
1: Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
0: Venlo 96.9 FM. Venlo.

0: Dit is Nie op Umro Venlo.
1: Hallo lief mensen, dit is Simone Rood.
2: En Frank Donders.
1: Met een nieuw nummer.
3: Ins on ins.
1: Noten huren op Umro Venlo.
0: Het beste goede regio.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd. Het werd er te warm en bewoners kunnen daar niet goed tegen. Verpleeghuizen koelen ook 's nachts niet altijd genoeg af door warme nachten. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen lichtere verwondingen op. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Het weer, opnieuw een zonnige en tropische dag met 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg.
0: Het verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van het land wordt onder andere vertraagd door de boerenprotesten die onderweg zijn naar Den Bosch. En dat merkt het verkeer op de A59 richting Den Bosch tussen Os en Rosmalen-Oost. 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Ook wordt er gecontroleerd aan de Duitse grens op de A76 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kundeberg is de vertraging nu 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging door een ongeluk op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Waardenburg en afrit Kerkdriel is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is nieuw op Omroep Venlo.
2: Steel. Love brings me home.
1: Het beste uit de regio.

0: is Omroep Venlo.
1: Geweldige aanbiedingen bij Sportalerts voor het begin van het schooljaar. Veel kinderkleding en kinderschoenen met kortingen tot wel 40%. Kom dus snel langs bij Sportalerts in Kuilderkirchen.
2: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden rijdt langzaam op de A59 Os richting Den Bosch. Vanwege de boerenprotesten staat het verkeer stil tussen Os en knooppunt Hintham. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. In de staart van die file is eerder een ernstig ongeluk gebeurd en daarom is de A59 richting Den Bosch dicht tussen Os-Oost en Nuland. Het verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Tot slot nog een file door de Duitse grenscontroles, de A76 richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je er 15 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete wooninrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
8: Bariton Sef Tissen presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterloo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
7: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.

0: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Na een ernstig ongeluk is de A59 richting Den Bosch dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland. Het ongeluk gebeurde in de staart van de file van de boerenprotesten en daarom is de weg gesloten. Het verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A76 richting Duitsland heb je 5 tot 10 minuten vertraging door de Duitse grenscontroles vanaf knooppunt Kundeberg. Dan nog recreatieverkeer in Zeeland, de N57 richting Brouwersdam. Tussen Middelburg-Noord en Zeroskerk is je vertraging ook 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De klassiekers van toen.

0: is Omroep Venlo.
1: Geweldige aanbiedingen bij Sport Alerts voor het begin van het schooljaar. Veel kinderkleding en kinderschoenen met kortingen tot wel 40%. Kom dus snel langs bij Sport Alerts in Kaldekirchen.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gey wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden in de regio, 60 kilometer file in totaal. Verreweg de meeste vertraging op dit moment op de A2 richting Den Bosch. Door de boerenprotesten rijdt het langzaam tussen afrit Everdingen en afrit Kerkdriel. Het rijdt langzaam over 25 kilometer met 35 minuten vertraging. Dan de A59, Os richting Den Bosch. Die is dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland na een ernstig ongeluk. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. De A76 richting Duitsland, want er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens en daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 15 minuten in de file. Ook is het druk in Zeeland met recreatieverkeer. Op de N57 staan verschillende files. De meeste vertragingen in de richting van Brouwersdam tussen Middelburg-Noord en Zeerooskerke. 10 minuten oponthoud. Op de N256 Zierikzee richting Goes rijdt het langzaam tussen afrit Kortgene en Goes. 4 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
8: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo. Tickets via eventim.nl.
0: 96.9 FM.

0: Omroep Venlo.
1: Dit is Mie op Omroep Venlo.
2: Hallo lief mensen, dit is Simone Rood.
3: En Frank Donders.
2: Met een nieuw nummer.
4: Ins on ins.
2: Noten huren op Omroep Venlo.
1: Het beste goed de regio.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. Daarbij veroorzaken boeren protesten, vertragingen op diverse wegen. Dat merkt het verkeer vooral op de A2 richting Eindhoven. Want tussen Culemborg en afrit Sint-Michielsgestel staat een file van 30 kilometer met een vertragingstijd van 3 kwartier. Ook op de A73 is het druk, Maasbracht richting Nijmegen. Er is een ongeluk gebeurd tussen Haps en Malden. 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de grenscontroles op de A76. Die veroorzaken vertraging in de richting van Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg doe je er daarom 10 minuten langer over. Ook recreatieverkeer is onderweg in Zeeland. Op de N57 Middelburg richting Brouwersdam. Tussen Middelburg-Noord en Sirooskerk is je vertraging opgelopen tot 10 minuten. Dan nog een wegafsluiting. Dat is de A59 Os richting Den Bosch. Tussen knooppunt Paalgraven en Nuland is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarom is de weg dicht en het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.
2: De klassiekers van toen.

0: Omroep Venlo.
1: Dit is nieuw op Omroep Venlo.
2: Steel. Love brings me home.
1: Het beste uit de regio.

0: is Omroep Venlo.
1: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Witterhal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Witterhal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
2: Zin in een uitstapje naar Stralen? Op slechts 15 minuten van Venlo ligt restaurant Het Stralende Hof op u te wachten. Geniet van ons barbecue-buffet voor de onverslaanbare prijs van €29,90. Elke vrijdagavond tijdens de zomervakantie vanaf 6 uur op ons terras. Ontspan, geniet en beleef de zomer vlak over de grens. Bel ons of reserveer uw tafel op stralendehof.de.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 115 kilometer file in het zuiden van het land. Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Daar rijden boeren vanwege de boerenprotestacties tussen Beest en knooppunt Empel. En dat veroorzaakt een file van 20 kilometer met 25 minuten vertraging. Op de A2 Maastricht-Eindhoven ligt rommel op de weg tussen Weert Noord en afrit Valkenswaard. Hier is de vertraging 15 tot 20 minuten. Dan nog de A58, Tilburg richting Breda. Daar sta je 10 minuten in de file tussen Tilburg Centrum West en Bavel. De A59 richting Den Bosch is dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland na een ernstig ongeluk. De weg blijft nog dicht tot 4 uur vanmiddag en het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Dan nog de A73, Maasbracht richting Nijmegen, want tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden is ook een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en de vertraging 45 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat 76 in Venlo.
7: Bariton Seftisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
8: Bij Verdifit staan wij naast jou als Arbo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit, vitaal aan het werk.
9: Omroep Venlo, 96.9 FM.
10: Altijd hier voor jou.
9: Altijd hier voor jou.
0: Dit is Omroep Venlo.

0: Internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op die snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat over vergunningen van boeren. In een Turkse vrachtwagen in Vlaardingen zijn 12 verstekelingen ontdekt. Ze wilden met de veerboot naar Engeland. De migranten en de Turkse vrachtwagenchauffeur zijn opgepakt. Alle inwoners van de Duitse plaats Gij, op 25 kilometer van de grens met Zuid-Limburg, hebben hun huis moeten verlaten vanwege een grote natuurbrand. De autoriteiten waarschuwden voor extreem gevaar. En het weer zonnig en 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de weg met onder andere veel recreatieverkeer. Diverse ongelukken veroorzaken extra vertraging. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven rijdt het langzaam tussen Nederweert en afrit Valkenswaard. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met 25 minuten oponthoud. Het is ook druk op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide kun je er 15 minuten bij oprekenen. Dan de A59, Os richting Den Bosch. Die is dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland door een ernstig ongeluk. De weg is waarschijnlijk nog dicht tot 4 uur vanmiddag. En het verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Een ongeluk veroorzaakt veel vertraging op de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg doe je er ruim 20 minuten langer over, omdat de linkerrijstrook dicht is. De A76 richting Geleen, want ook daar is een ongeluk gebeurd, tussen knooppunt Kundeberg en Geleen. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: is Omroep Venlo.
1: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet te snel weg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waar veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Files worden gemeld in het zuiden op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Kleinderheide doe je er 15 minuten langer over. Op de A2 richting Eindhoven ligt afgevallen lading tussen knooppunt Kleinderheide en knooppunt Batadorp. En daarom is de weg afgesloten. Dan nog de A59 Os Den Bosch. Tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland gebeurde eerder vandaag een ernstig ongeluk. Daarom is de weg dicht tot 4 uur vanmiddag en het verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen is ook een ongeluk gebeurd en wel tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg. Dat veroorzaakt een vertraging van 25 minuten. Wel is de weg daar inmiddels weer vrij. Een kapotte vrachtauto op de A76 richting Duitsland tussen Stijn en Nut. Daardoor 15 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook is afgesloten. En tot slot nog een ongeluk op de A76 richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen is de weg inmiddels weer vrij, maar reken op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
7: Alles voor de lekkerste barbecue.
8: Geweldige aanbiedingen bij Sport Alerts voor het begin van het schooljaar. Veel kinderkleding en kinderschoenen met kortingen tot wel 40%. Kom dus snel langs bij Sport Alerts in Kaldekierge.
6: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van het land loopt behoorlijk wat vertraging op. Onder andere op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar ligt afgevallen lading tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. En daarom is de weg afgesloten. Ook op de A2 richting Den Bosch. Daar is het druk tussen afrit Geldermals en Zaltbommel door een kapotte auto. De linkerrijstrook is er dicht en je vertraging 15 minuten. Dan de A50 Os richting Eindhoven. Daar heb je 5 tot 10 minuten vertraging tussen Nistelrode en Veghel Noord. De A58 richting Tilburg. Daar staat een auto met pech op de rechterrijstrook tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos. 7 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo. De klas.

0: Blerik. Boekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achtsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
2: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gilserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er zijn behoorlijk wat bijzonderheden in de regio. Zo is de weg dicht op de A2 richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Dat komt door een gekantelde container. Het verkeer richting Den Bosch kan Tilburg volgen over de A58 en de A65. Naar verwachting wordt de weg weer geopend om 3:30 vanmiddag. Op de A2 richting Utrecht ligt rommel op de weg tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg. En daarom zijn 2 rijstroken dicht. Je doet er 25 minuten langer over. Dan een auto met pech op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum is de rechte rijstrook dicht. En je doet er 15 minuten langer over. Op de A59 is eerder vandaag een ernstig ongeluk gebeurd. In de richting van Den Bosch is daarom de weg dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg weer open gaat om 4 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
6: Alles voor de lekkerste barbecue.
7: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo. Tickets via eventim.nl.
5: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: Hey Würdig.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Nie op Omroep Venlo.
2: Hallo leefmensen, dit is Simone Rood.
3: En Frank Donders.
2: Met een nieuw nummer.
4: Ins on ins.
2: Noten huren op Omroep Venlo.
0: Het beste goed de regio.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt de Hocht en knooppunt Batendorp een kwartier vertraging. Daar ligt een afgevallen lading op de weg. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A2 van Den Bosch naar Utrecht voor Waardenburg 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. A58 Tilburg richting Eindhoven voor knooppunt Batendorp 10 minuten. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland na een ongeluk dat daar vanochtend gebeurde. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw op Omroep Venlo.
2: Steel. Love brings me home.
0: Het beste uit de regio.

0: is Omroep Venlo.
1: Zin in een uitstapje naar Stralen? Op slechts 15 minuten van Venlo ligt restaurant Het Stralende Hof op u te wachten. Geniet van ons barbecue-buffet voor de onverslaanbare prijs van €29,90. Elke vrijdagavond tijdens de zomervakantie vanaf 6 uur op ons terras. Ontspan, geniet en beleef de zomer vlak over de grens. Bel ons of reserveer uw tafel op stralenderhof.de. Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In het zuiden van het land staat 150 kilometer file. De langste files staan daar op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen knooppunt Leendeheide en Batendorp, 3 kwartier vertraging. Er ligt een container op de weg, er zijn 2 rijstroken dicht. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en knooppunt Del, 20 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel, 1,5 uur. De A16 Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht 20 minuten vertraging. Er staat een vrachtwagen met pech. Op de N2, de randweg Eindhoven, vanuit de richting Maastricht, 1 kwartier vertraging. De N59, Hellegatsplein richting Serooskerken, voor Serooskerken Schouwen, 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete woninginrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
6: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Witte Hal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Witte Hal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
5: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen Knoopert Leendeheide en Batendorp, een half uur op onthoud. Er ligt een container op de weg, twee rijstroken zijn dicht. A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg een kwartier. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Afrit Kerkdriel een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht 20 minuten vertraging. Daar zat de vrachtwagen met pech. Op de A27 Breda richting Gorinchem voor Gorinchem 10 minuten oponthoud. Op de A59 Os richting Den Bosch is de rijbaan nog steeds dicht na het ongeluk van vanochtend. Tussen knooppunt Paalgraven en Nuland is de weg versperd. Verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: De

0: Omroep Venlo.
1: Bij Verdifit staan wij naast jou als ABO-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
2: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: NOS Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet. 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land. Er staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Batendorp en Knoop het de Hocht een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Dordrecht een half uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. A17 Rozenau richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 een kwartier. A27 Breda richting Gorinchem voor Gorinchem 20 minuten oponthoud. A67 Eindhoven richting Venlo voor afrit Zomeren 10 minuten. Op de A73 richting Nijmegen voor Haps een kwartier en voor Nijmegen-Dukenburg ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
6: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
7: Geweldige aanbiedingen bij Sportalerts voor het begin van het schooljaar. Veel kinderkleding en kinderschoenen met kortingen tot wel 40%. Kom dus snel langs bij Sportalerts in Kaldekierge.

0: is Nie op Umro Venlo.
1: Hallo lief mensen, dit is Simone Rood.
2: En Frank Donders.
1: Met een nieuw nummer.
3: Ins on ins.
1: Noten huren op Umro Venlo.
0: De beste goede regio.
4: Als ik het niet dacht.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook vanmiddag rijden demonstrerende boeren over de snelweg, ondanks oproepen vanuit het kabinet om dat niet te doen. Vanmorgen kwamen twee mensen uit Os om het leven bij een ongeluk in een file op de A59... waar door boeren werd gedemonstreerd. President Trump vraagt het Amerikaanse Hoge Rechtshof de bouw van zijn balzaal bij het Witte Huis door te laten gaan. Een rechter legde de bouw stil omdat Trump geen toestemming had gevraagd aan het congres. De brandweer is in Almere uren bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland werden er ook explosies gehoord. Het weer zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Morgen koeler met bewolking en kans op een bui.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 90 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Knopend Batendorp en Knopend de Hocht een uur vertraging. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide 20 minuten. Daar zat een vrachtwagen met pech. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een uur op onthoud. Daar zat ook een vrachtwagen met pech. Op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Voor Roosendaal West is de rijbaan dicht. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer van Dordrecht naar Roosendaal kan omrijden via Bergen op Zoom. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem voor Ravenstein een kwartier vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is nieuw op Omroep Venlo.
2: Steel. Love brings me home.
1: Het beste uit de regio.

0: is Omroep Venlo.
1: Bij Verdifit staan wij naast jou als ABO-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
2: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Renate Kok met het NOS-journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A4 Antwerp richting Rotterdam, tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom Zuid, 20 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht een uur vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os en Ravenstein, 20 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A59 Os richting Den Bosch is de rijbaan tussen Paalgraven en Nuland nog steeds dicht na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
8: Alles voor de lekkerste barbecue.
9: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren, ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. En wij repareren aan huis zonder voorrijkosten. Electroworld Witterhal is er voor de slimme vergelijkers die zeker willen weten dat het past. In hun huis en in de portemonnee. Electroworld Witterhal met QuickRap Service in Venlo en Reuver draait om jou.
7: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

pak en beton. Met een hoedgang op zijn lat, waren maar karton. Dan scheurde ik het kapot. De zeuk maakt in de weer, in het oerwoudende geer. De wet snoert met weer, en alles ohne geweer. Verpakkingstijd negerant door heid het heen niet doen. Ik wilde binnen.

in hand of pak. En als ik dit vertel, dan huur ik soms gelak. Maak me niks hoe, dit is toch geen grap. Zo ziet je weer aan rood en nog niks gesnapt. Mijn hersens aan een band met een hee of met een

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Door een datalek bij het UMC Utrecht liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om boekingsgegevens van een gastenverblijf waar naasten van patiënten kunnen logeren. En niet iedereen werd het in Nederland op 14 augustus zo warm als vandaag. Het oude record stond op vorig jaar op 34,2 graden. Maar in Westdorpen en Geelserijen was die temperatuur om 12:30 vanmiddag al bereikt. Het weer langs de kust koelt het inmiddels wat af. Elders is het nog lang warm. Morgen in het noorden en westen mogelijk een bui. Later zon en een graad of 27.
0: Het verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In het zuiden van het land staan ze nog op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een half uur oponthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. Een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Van vloer tot meubels, van interieuradvies tot complete woninginrichting. Bij Pools Wonen en Slapen maken we van jouw huis een thuis. Niet voor niets uitgeroepen tot mooiste woonwinkel van 2026. Kom langs in Horst en ontdek zelf waarom.
2: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
1: Ook voor slaapcomfort en raamdecoratie. Kijk op pools.nl.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In het zuiden van het land staan ze nog op de A4. Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide. 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Zevenbergse Hoek, 10 minuten. Op de N256 Goes richting Zierikzee tussen afrit Wolfaertsdijk en Colijnsplaat een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
7: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style. Zin in een uitstapje naar Stralen? Op slechts 15 minuten van Venlo ligt restaurant Het Stralende Hof op u te wachten. Geniet van ons barbecue-buffet voor de onverslaanbare prijs van €29,90. Elke vrijdagavond tijdens de zomervakantie vanaf 6 uur op ons terras. Ontspan, geniet en beleef de zomer vlak over de grens. Bel ons of reserveer uw tafel op stralendehof.de.
0: 96.9 FM.
3: Altijd hier voor jou.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied. Jongeren stichten er brandjes en bedreigden ook bewoners. Dezelfde groep zorgde eerder ook al voor overlast in de wijk, zegt de gemeente. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren in Frankrijk onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een te grote inbreuk op de vrijheid van Fransen. En het vliegverkeer van en naar de Siciliaanse luchthaven Catania ligt nog zeker tot morgen vroeg stil. De Etna spuwt nog steeds as uit. KLM en Transavia wijken uit naar de luchthaven van Palermo. Het weer langs de kust tot afkoeling. Elders blijft het nog lang warm. Morgen in het noorden en westen misschien eerst een bui. Later weer zon en een graad of 27.
0: Het verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo. De

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
2: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
1: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de Raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Altijd hier voor jou.
0: Dit is Omroep Venlo.

0: niet evenwichtig.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Nie op Omroep Venlo.
2: Hallo lief mensen, dit is Simone Rood.
3: En Frank Donders.
2: Met een Nie-nummer.
4: Ins on ins.
2: Noten huren op Omroep Venlo.
0: Het beste goed de regio.

0: is Omroep Venlo.
1: Dit is nieuw op Omroep Venlo.
2: Steel. Love brings me home.
1: Het beste uit de regio.

VVV Live wordt mede mogelijk gemaakt door Venlose Glasindustrie, STB Kozijnen en Autobedrijf Noorderpoort.

0: Yes, yes. Dames en heren, je ziet weer helemaal live hier vanuit Breda. Een wedstrijd van ons eigen VVV van Overdus tegen NAC. Hier een toch wel een vol radverleg stadion. We hebben er weer zin in. Tweede spulronde. Ralf Schoeren. We zitten even met Geert in de studio. Geert Jorkops. Mijn naam is Ralf Verkoelen. En we nemen nog weer mee. En hopelijk Ralf Schoeren weer zo'n innoverende oven als vorige week, vriend.
1: Ja, dat hoop ik inderdaad ook. Hopelijk wel met een iets betere uitkomst voor ons. Dat hopen we dan wel. Maar het is alleen de intensiteit van de zekerde. Met name die tweede helft vorige week. Dit echt wel ons begeisterd, zou ik maar zeggen. En heeft ook wel een publieksbinding gedaan, denk ik. Als we dat zo al mogen zeggen. En het is inderdaad een ontzettend sfeervol. Maar dan is het eigenlijk altijd al hier in Breda. Een heerlijk stadion. Iedereen in het geel zwart. Dat hadden we onderweg al even over. Dat iedereen hier ook die shirtjes terug van NAC Breda. Dat maakt het ook allemaal wat mooier hier in het stadion. Dat is ook allemaal deugd. Ik denk, als we dan doen naar deze komende wedstrijd gewoon. Zien dat belangrijke wisselingen eigenlijk. Dat hebben we nog wat gedaan. Is er nog wat gebeurd op transfergebied?
0: Niet heel erg veel. Hè? Ik denk dat we er straks wat dieper op in kunnen gaan. We hebben een Duitse speler binnen gehold. Die zit nog niet bij de selectie. Terwijl de muziek steeds harder aanwakkeren. Komen we straks op terug, Ralf. We nemen ook zeker mee in alle nieuwtjes. Belangrijkste is denk ik met name dat Sandbergen dan nog bij is. Ik neem ook heel even mee. Voordat we dadelijk gaan beginnen de opstelling van NAC. Ralf neemt ook dadelijk mee met VVV. Karel Hoefkes, de Belg en Deens van Breda. Van NAC Breda heeft gekozen voor Rips in de goal. Achterin Valerius Grijmel. Jan van den Berg weer terug in Breda en Rio Hille. Een middenveld met Jensen en Pepijn Reulen afgelopen vrijdag nog matchwinner in de laatste minuut. Nodig is een basisplaats en de eerste veer, ze mogen we wel zeggen, is Briem met Nasso, Paula en voorop Gladon. De team van Goolsmug verzekerd.
1: Ja, geen misselijk team met NAC Breda. En wat heeft Marinus Dijkhuizen er tegenover gezet? Hè? Nou, eigenlijk in de goal, geen verrassing, Juri Schoonderwald. Achterin met Gurley, Glancy, Blancaar en De Blok. Ook eigenlijk niet echt een verrassing. Dan hebben ze nog Raf Vullers. Die stond vorige week niet in de basis. Noal, Alex Schalt en Tristan Schenkhuizen. En dan voorin hebben we Edi Zuliani en Nassim Aibmohou op de flanken. En er is een diepe spits. Dien Zandbergen, inderdaad. Die is nog goed in Venlo. En we hopen eigenlijk ook nog wel dat hij erin blijft.
0: Ja, er zien wat geruchten. Inderdaad, wat ploegen die het wel zien. En dat snap ik, want hij scoort vorige week op het kwartier. Aibmohou weer in de basis. Vorige week nog niet helemaal fit. Toen speelde Thomas Jansen en inderdaad Mo Oudries op het bankje. En Ralf Vullers mag het gewoon doen. De tos is geweest. De spelers van Kloor. We hebben dadelijk wel nog een minuut stilte. Belangrijk om dat even te vermelden. Alt-trainer Bob Maaskant is onlangs overleden. En door het hele stadion dadelijk even een minuutje voor stilzien. De spelers hebben ook een rolband zo zie ik inderdaad bij NAC Breda. Wie is de scheidsrechter, Ralf? De
1: scheidsrechter ken ik ook nog vertellen. Dat is Robin Henskes. En die wordt geflankeerd door Niels van Kampen en Dion Rijnshagen. Nummer 4, dus weer de warme man moet ik zeggen, is Tim Visser. En dan zie ik ze inderdaad ook richting de middencirkel lopen. En dan zien we natuurlijk ook even stil als dit fluitje geklonken heeft. En dat is uitgesprek voor de overledenen natuurlijk. Dan gaan ze ook aankondigen. En dan zien we heel goed de lucht. En we komen zo op terug.
0: Ja, scheidsrechter fluit,

0: Ja. Mooi. Altijd indrukwekkend. Ja. Woos ook in welk stadion zit, maar als ze met veel mensen inderdaad even de rust pakt. En allemaal de mond heels, is dat een mooi moment. 14 augustus van het jaar 26, speelronde 2 in de keukenkampioen divisie. VVV had vorige week in de promovendus met Heracles door. Ging het net verkeerd. Er kwam een schitterend
1: truc. Degradant het, hè?
0: Ja, inderdaad. De degradant, zo moeten we het zeggen. Ik ben al verwoedend, denk ik. Nog, dit jaar was het misschien komen te storm. Maar zwoer begint met Heracles en nu is het NAC Breda. Ook truc om de Eredivisie. De kinderen een betere start hebben. Aan de andere kant, de kinderen ook gehad hebben. Het stadion gaat er vol achter. Maar ook het uitvak met bijna 200 Venloneren zit er kloven. Wie ook, Ralf?
1: Zeker, zeker zien we de kloven. De scheidsrechters, tijd nog even zien. Geluids controleren met de vierde man en met de grensrechters. Dat is allemaal in orde. Kijk op zijn klutsje en dan zal er zo gaan afluiten. En dan mag VVV gewoon beginnen. En dat hebben ze gedaan. Dat schalkt een bal richting de Schoonhuizentrap. En dan een lange bal naar Schoenderwald, moet ik zeggen. En dan een lange bal naar voor. Kan VVV nu met Dijkhuis richting de blok naar voren toe.
0: Nou, dat kan misschien al wat gewoon wuren. Uit mijn hoek, trek naar binnen met rechts voor. Trek ik hem tremens aan. Bal weer te verlink door de linksback Rio Hille. Is het corner nummer 1. VV meteen de intentie storen. Huren aanvallend. Die drukte halen. En daar hebben ze natuurlijk ook vorige week gezien wat dat op kan brengen. Hè? De spirit die erin komt als ze dat gaan doen. En inderdaad, het, een trainer. Dijkhuizen heeft dat er hopelijk ingebracht deze week. Corner nummer 1.
1: Gaat beginnen. Twee handjes in de lucht. Wordt een bal voorgetrokken. Gaat er een beetje leeg verkennen. Bijna ingekuipt weer door Ralf Vullers. De kleinste man van het veld. Als ik het goed gezien had.
0: Ja, schallig volgens mij. Schallig
1: nog. Schallig inderdaad. Ja, klopt. Die had hem bijna op goal kunnen maken. Maar dat lukte net niet. Ging net over de lat hier. En dan nu de achterbal gaan nemen. Ik ben nog even zo aan het kijken, maar eigenlijk ook best nog even kijken of er misschien nog wat rare dingen stonden in het veld. Maar het is toch een beetje zo wie verwacht in ieder geval en dat is ook niet zo heel vreemd. Bal is weer in het spel gebracht en dit is nu VVV wat een bal kan overnemen.
0: Ja, tactisch gezien zoekt ze bal weer een oetrap. Dat Schalk eigenlijk met onze spits Zandbergen Vuren. Die stond en VV een roet maakt op het middenveld. We gaan kijken hoe de dadelijk in balbezit zich gaat vormen. VV snel weer de overname. Dan moet Zuliani dat snel doen. En via de linkerkant uit. Maar hoe prachtig een bal, Ralf. Want hier wordt de blok weggestuurd. Kan hem voortrekken, dat kan. Maar de bal is te kort. Eerste minuut en 40 seconden zien 100% in het Venlose voordeel. VVV houdt op die deur.
1: Ja, zeker. Inworp is ook al genomen. Gaat dan terug naar de laatste blok. Dit een bal ook ingooide. Kijk, richting Schenkhuizen. Schenkhuizen heeft verlust aan de bal met de paas richting bij Mohoek. En naar overnemen. Wordt geblokt door Lasteblok. Dat is dan een bekumstigheidje. En dan is het voor de nummer 24 Valerius. Dit een bal met geen goede hit ook al gedaan. En kan NAC achterin gewoon rondspelen.
0: Ja, en de zus wat dat publiek duidt. Hè? Die bijna 20.000 man willen er meteen achter gaan. Maar omdat VVV den druk zo hoog hield. Kan NAC dat niet omzetten in iets positiefs voor jezelf. Dus dat het VVV prima voor elkaar. Uit moet het niet zo lekker voor elkaar. In tweede instantie plakken de bal wel weer van het futje van Andreas Briem. En zo neemt VVV over met de goede invalbeurt van Vullers vorige week. Nodig resulterend in zijn basisplaats. Die meteen het spel kan verleggen. VVV met het positiespel tot nu toe prima. Huur Zandbergen knokt zich weer aan de bal. En zo is VVV weg.
1: Ja, VVV een leke kant met Uit mijn hoek. Gaat dan richting strafgebied. Want de man van B duidt dat ook nog een keer aan de man van B. Dat verslikken zich bijna. Kan de bal nog wel meenemen. Gaat richting Schenkhuizen. Schenkhuizen brengt de bal er nu in. Kan dan nog voor richting Görlich, moet ik zeggen. Dat is nog steeds niet bezig. Zuliani nu naar binnen trekken met de schot op goal.
0: Oh,
1: dat is 1-0 in de derde minuut. Het is 3 minuten en 3 seconden. Met een prachtige goal van Edi Zuliani. Die à la Robben van binnen trekt.
0: Precies. Ja.
1: En een mooi in het hukje shirt. Een hele goede start, moet ik zeggen. Een lekkere start. Dat is het van VVV. 0-1.
0: En eigenlijk, de start is precies zoals vorige week mij is geëindigd. Dat is toen toch wel 20 minuten geteerd liggen stormen, die goals liggen maken. En toen de deksel op de neus met die wereldgoal van Njoli. Die 3 minuten pak ze goed nou mee op. Trouwens, Henskens geeft even nog een standje aan Zuliani. Die dan niet bij dat fanatieke publiek mot konstant juichen. Maar het was een lekkere goal van Boeten naar binnen. En dan met zijn linkervoet in de verenhoek. Ja, dit is wel een start waar we hadden getekend.
1: Ja, zeker. Heerlijk is dat. En dan Ja, Eddie Julian is duidelijk even nog het eigen publiek, naar het toerspubliek. Dan die 200 man inderdaad die door mij zijn gekomen in het Venlo. Nog even naartoe zwijgen. Dat is een lekker begin, ook voor Giuliani. Want dat moest die goal ook een keer gemaakt hebben. Bal is weer in het spel, NSB keeper van Rips.
0: Nou, vorige week vond ik Giuliani in eerste helft prima voetballen. Tweede helft viel wat weg. Even kijken wat dit oplevert. Nee, dus schoon de bal in de bal op kan pikken. Tweede helft vond ik hem onzichtbaar. Zit zeker potentie en talent. Maar hij moest hem veel stappen zetten. En dat heeft Aymen Hoefer gewoon moeten doen. Lot VV dan inderdaad die springplank zien. Dit was zo'n momentje dat ze denkt, nou, hever hebben we deze speler gehad.
1: Ja, zeker. Bal werd in het spel gebracht door Schoonderwald. Maar dat kan niet bij Zandbergen komen. En dat kan Nakker overnemen. Doen ze nu aan de linkerkant met Hille en met Paul Paul. En dan is het een overtreding gemaakt volgens scheidsrechter Hensjes. Op de speler Rio Hille aan de linkerkant. En dan is het... Nou, dat begint toch, het is wel een eigenschapje van Giuliani die dat dan toch meteen wel weer even opzoekt. En dan richting degene waar een overtreding heeft gemaakt om door wat mee drama te maken.
0: Ja.
1: NAC is weer begonnen inderdaad.
0: Veel vorige week ook al.
1: Ja,
0: dat,
1: precies.
0: Af en toe moet doet kieken. Hij kreeg er nog een geel kaart. Dat niet te veel. Gaat weer Grijmel en spelen Valerius. Publiek blijft erachter staan in met draaien, maar VVV is de ploeg die dicteert. 4 minuten gespeeld, die 1-0 voorsprong dus zojuist gemaakt. Oh. Door Giuliani, die zwaardig een bal Zandbergen. Dan moet Aitmohu de overtreding maken. Maar ik was eens even naar de bank van VVV in kieken. VVV zal dan een dunne selectie hebben, maar als ik kiek weer al opzetten, dan hebben ze twee redelijk goede keepers met Doornbusch en Talan. Verheij, Joosten, Heijsen, Jansen, Odries, Davies, El Amri. Dan Davy Hendricks vorige week natuurlijk belangrijk. En Jari Horsten. Hebben ze toch, denk ik, van nu een prima bank.
1: Ja, maar wel vooral verdedigend. Hè. Vorige week hebben we ook gezegd dat Heijsen toen erin viel. Op de linkerhalf, zeg maar. Een beetje, zoals ik moet zeggen. Dan we deden natuurlijk wel ontzettend goed werk. Maar voorlopig hebben we hem even niet nodig. Terwijl VVV nu even meut heeft om de route te komen. Kan NAC weer even misschien gevolg weer. Gaat dat nu via de rechterkant met de nummer 7. Kan de bal niet voorzetten. Dan komt al die tweede instantie. Gaat hem voorzetten. En dan kan VVV nu alweer weg gewoon. En hoe wordt Zandbergen weggestuurd? Kan hem meepakken? Nee, dat kan dan net niet. Klein momentje was er heel even door NAC het even moeilijk kost maken voor VVV.
0: Maar ik wil meer aangeven, Ralf, als ze nu kijkt wat er zit, hoe ze zich vandaag gaan zorgen te maken dat ze niks kunnen wisselen. Het is niet zo van, dit zien de mannen, dit is de puzzel die we leggen. Nee, daar hebben ze echt wel keuzes gehad. Wat dat betreft, er moet nog niet eens weg gaan vallen met blessures, et cetera. Want dan kunnen ze inderdaad aan jeugdspelen uit. Maar ik ben nog wel positief gestumpt wat dat betreft. Lars de Blok, dus mogen blijven staan. Vorige week niet top wat dat betreft. Hij is een klop op de deur. Dit kan eventueel straks nog komen. Lange bal van Görlig. Giuliani mogen door de verdediging moeilijk gaan maken.
1: Ja, dat wordt van achterin wel heel goed opgelost door Rio Hille. En dat kan ook voor toe. Inderdaad, dan gaat een bal door Oldroep Jensen. Hij wil een lange bal naar voren. Naar de rechterkant. Dat staat Valerius. Die kan dan richting Kolova. Geeft een bal dan meer richting strafgebied beginnen naar voren. Lekker, kunt de bal naar voren. Wie een lieg voor gezet. Moet VVV opletten. Wie nog een keer naar de zieken. Dan komt dat schot. Wie het geblokt. Nog een keer. En dan is het nog een keer dat schot. Nee, kan het nog niet afleggen. Nu misschien dat schot. En dan is het een wippertje, moet ik zeggen, over alles en erin heen. Maar het is wel via de speler van VVV. Geeft de bal net neer de goal. Dit waren wel wat hachelijke momenten achterin.
0: Ja, meer dan dat zelfs. VVV stond toch echt niet goed. De rechtsback mocht opkomen en de stap de nemen zoet om de speler op te vangen. Iedereen ging dan zien een eigen man. Waardoor Aymen Hoe die meters muis gewoon maken. Gevolg in ieder geval. Corner van de rechterkant. Nummer 10 is Nasso. Heeft een bal met zijn rechtervoet dadelijk in. Kan gaan brengen. Henskens kiek achterin. Staat alles goed. Is hem zijn douwe. Bal wordt dan gegeven. Tweede pol wordt binnengeknikt. Wordt eigenlijk overgeknikt. Door Grijmel, centrale verdediger. Vorige weken bal zo dadelijk weer de keeper aan de mot. Zowel Schalk als een spits, een aanvoerder afkomt op hem.
1: Ja, dit is een aanvoerder. Als aanvoerder gaat hij zich even melden nog, denk ik.
0: Misschien dat Schalk wel opmerken.
1: Ja, precies. Maar is alweer weg in ieder geval. Dit is een achterbal waarbij Schoonderwald zit van Lomrammel naar voren. Ik kon een lange bal naar voren toe geven. Dit zal dan waarschijnlijk richting Zandberg gewonnen. Het geeft zich allemaal naar de rechterkant van het VVV gezien. Bal weer naar voren gewonnen. Kan Schoonderwald, of Zandberg erbij? Nee, dat kennen niet. Geeft dan wordt dan opgevangen door NAC. Ik kwam bij de kleinste man van het veld, zeg ik net al, bij Raf Vullers. Die moet de bal eigenlijk niet doorkeppen. Dit zal bij Zandberg moeten zien. Nu een lange bal van NAC.
0: Ja, die veld ertussen. Dan moet VVV dat goed oplossen. Gelukkig Blanca lept het gaat. Schoonderwald kan de bal oppakken. En dan zien we alweer 9 minuten aan het voetballen. Half 0 eind dus voor ons VVV. Die het wat dat betreft goed voor elkaar hebben. Maar de wedstrijd is natuurlijk nog ontzettend lang. NAC is langzaamaan zich in het hergroeperen. En het spel over aan het nemen. VVV loopt nou met name in dit gedeelte van de wedstrijd achter de bal aan. Druk zetten Zuliani. En zo gaat de bal achterhoed. Via Jan van den Berg richting de middenvelders. Maar VVV doet het goed.
1: Ja, zeker. Nu misschien. Ik kan VVV met Schalke hier komen. Dat de bal goed meenoem. Ik heb er een goede bal achterdoor. Had hij goed gezien. Want Zuliani staat al eigenlijk helemaal vrij. Gaat richting de strafgebied. Gooit de Oetrollen net. Trekt nog een keer naar binnen toe. Dat weten ze nu natuurlijk bij NAC al. En een hele goede sliding van NAC verdediging. En dan wordt de bal overgenomen. Groot gejuich wordt dat ontvangen hier in NAC Breda. En dat fanatieke publiek. Want daar was de bal eigenlijk. Wordt de bal overgenomen. Weer met gejuich ontvangen en NAC heeft de vreemde trap alweer genomen.
0: Ja, maar aanvoerder van de Berg natuurlijk gepok en gemazeld. Ja. Dit dag, dat komen we niet nog een keer doen. Ik geef hier het voorbeeld en ik overtreding van Briem. En ik zorg ervoor dat die tackle op die wordt ingezet, mannelijk. En dat springt ook direct over naar die tribunes. En dan zien ze maar wat dat kan doen, zo'n volle B-side, want daar stonden ze. Als die achter de ploeg gewoon stond als publiek. Blankaar met Schoonewald, klopt maar liggen. Zit onze eigen keeper. Ik gewoon een bal lang trappen.
1: Ja, dat deed inderdaad alweer. Het is al twee keer gedaan. En normaal gesproken is het waar ze eerst altijd achterin rondbreien. Nu is het gewoon een lange bal naar voren. Geet nu wel richting Zandberg. Ik ken dat eraan komen. Nee, dat ken niet. Maar de bal geet nu wel over de zielien door de speler van NAC. En dan moet je, moet ik zeggen, Schalk ten bal gaan nemen met de luur hem liggen voor de blok. Die altijd ten bal aan de linkerkant, of bijna altijd ten bal aan de linkerkant neemt. Goed, richting Blankaar. Blankaar moet wel even opletten. Dat duikt er ook. Maar dan huurt een bal heel erg lastig gemaakt hier door Progledon. Maar dan krijgt een bal alsnog bij de keeper in ieder geval. Nu via Lars de Blok, die dan weer even een foutje maakt. En dan is het weer een goede sliding van Blankaar. En dan kan NAC weer overnemen.
0: Ja, maar VV mag het zich hier onnodig moeilijk hier. Dan moet Gurley geëindigd eind gewoon met Paula. Die moet nog binnenkomen. Voorzet. Bal blijft een beetje hangen. VV duidt zichzelf aan hier in deze fase. Door te makkelijk de bal te verleren. En misschien wat te nonchalant te zien. Kom, pak het weer op. VV trouwens vandaag natuurlijk niet in het geel-zwart. Want dat is NAC hier eigen Oetus tenue. VV speelt in het mintgroene box. Met een donkerblauw shirt. Wat ze benemen. Ja. Zegt het wel zie goed.
1: Ja, dat vind ik ook. Wel de keeper, de dialoog even benoemd hebben. Ja, was een eigen Roert en een andere de keeper van NAC. Wat zal het zien? Roos, denk ik. Hè?
0: Roos, ja. Als dat Roert is, dan.
1: Ja, dan moet hij Roos.
0: Alweer er misschien bij dat kledingmerk ook Roert benoemd. Ja, dat is zeer onbelangrijk. De blok richting Blankaar.
1: Inderdaad, Blankaar. Truc richting Schoonderbal. Schoonderbal. Kan een bal opvangen, geen lange bal naar voren. De geit richting Zandberg. Zandberg kan wel doorkappen. Geit richting Zuliani. Maar dan kan Rio Hille de bal overnemen. En dan is het NAC wat weer eruit kan komen. Met een goede bal, moet ik zeggen, richting Gladon. Maar het is Blancade die er weer mooi tussen zit. Kriegen ze een bal uiteindelijk weer via Vullers bij keeper Schoonderwald. Die weer een lange bal geeft. Nu weer richting Zandberg. Die er niet aankomt. En dan gaat de bal richting keeper Michael Verrips.
0: Is niet zijn allerbeste kwaliteit van Schoonderwald. Dat hadden we samen al geconcludeerd. VV kiest er dus wel zelf voor om lang te trappen. Maar Schoonderwald is meer van de reactie. Het keeper was ook Verstijs aan de bal niet altijd even sterk. NAC, Breda weg met voor nu het middenveld richting de Zikan. Paula weer naar binnen komen of niet? Gurley voor de neus. VV sloep al het gaan met Schenkhuizen. De omsingeling is zeker door. VV min Zandbergen. Allemaal truc richting die eigen 16 en Luurt NAC komen.
1: Ja, dat doen ze zeker. En dan moet VVV wel weer opletten. Nu van de Berg en aan de andere kant gaat. Nu wordt er weer gewisseld richting Grim. Grimmel, moet ik zeggen.
0: Grimmel.
1: En dan moet ik zeggen een schot. Maar die gaat dan via, moet ik even zeggen, volgens mij was het Brim die de bal dan over de zielien kreeg. Of over de achterlien. En dat betekent gewoon een achterbal. Zal er een OD korter kunnen komen? Dan lukt het nog wel een beetje op. Want het is de bal richting Blancaire.
0: Wat ik dus zelf denk. Gewoon heel simpel de aanspraak. Vuls ligt er comfortabel bij. Dan gaan we de eerste twee bel, lang spelen. Dat hebben ze net gedaan. Die is kwartier niet in de problemen komen. Want nou is juist wat er gebeurt. De blok meteen in problemen. Lost dit dan wel op. Maar dat was niet helemaal van herten. Dus ik

0: de bal nog veel. Maar dan kan Blancard wel weer wegwerken. Maar dan kan ze wel zien, er is bijna niemand. Schalk rupt dat ook. We moeten wel een beetje doordekken in dat geval. En dan, maar dat gebeurt dan niet. En dan kan NAC ook nu met Van den Berg weer makkelijk weer gaan opbouwen. En dat, ja, dat is wel een dingetje van VVV. Waar ze nu even nog wat aan moeten gaan doen.
1: Zeer zeker wat dat betreft. Inspelen van de Berg richting Leo Grijmel. VV, heel duidelijk strijdplan. Als NAC in de bal is, zakken ze massaal richting eigen helft. Schenkhuizen tegen de sterke Valerius. Ja, moeten een vertreding maken. Maar VV zak in. Daardoor creëren ze ook ruimte om de nood te kunnen counteren. Maar dat is duidelijk te zien dat VV naar achteren lup. Om door tegen te gaan halen. Alles in het rijn. Weer op de helft. Want de vrije trapnemer Nasso is degene die op de helft van de helft staat. En alle spelers in een groen of in een geel shirt stond voor de kist van Schoonwald.
0: Ja, en een bal werd nu genomen. Werd er goed ingezet. Maar dan is het makkelijk opvangen van keeper Schoonwald. Er werd een overtreding geclaimd van NAC. Maar die kregen ze niet van scheidsrechter Henschitz. Dat betekent dat VVV weer goed mee opbouwen. Doen ze ook via Vullers hier aan de linkerkant. Geeft hier Schenkhuizen. Dan nog een keer door naar de linkerkant. Door richting laatste blok. Laatste blok maar richting Mohoe. Uit Mohoe. Die kan dan de bal neer bij Giuliani krijgen. Werd dan een veer gedouwd. Maar scheidsrechter Henschitz zit ook hier gewoon doorvoetballen. En dat doen ze dan ook met Jan van den Berg. Nu naar de linkerkant. Daar staat Rio Hille. Rio Hille zoekt dan de vrije man voor in. Dat kennen niet van de motruc richting Van den Berg. VVV probeert het wel tegen te halen. Maar dat beginnen ze pas mee op de eigen helft.
1: Ja, zo is NAC wel langer aan de bal wat dat betreft. Dus ik moet hem even vasthouden half, even voor die info. Okay. Keeper aan de kant Verrips weinig nog te doen gehad. Want aan de bal kost ze net niet komen van het schot van Giuliani. Voor de rest met name lange trappen richting de zijkant. Gezang vanuit de B-side. Zeker door om de ploeg te steunen. VVV Motruc. En hier kennen ze komen nog slordige passing. De laatste bal van Paula. Had beter gemotten. Hier is misschien Schalk weg. Keeper Verrips duikt goed mee. En trapt de bal dan uit. Even kijken wat Henskens gaat doen.
0: Henskens zit goed in de oerbal. Er zit geen overtreding op de speler van NAC. En dat betekent goed in de inworp van VVV, denk ik dan. En niet meer, niet minder. En dat moet je laatste blok dan ook gaan doen. De scheidsrechter zit nog even tegen de laatste blok nog even opschieten. Want anders kan ik het vertellen. Want de laatste blok stond nog even wat te vrogen. Voor dingen. Ze moest snel ingooien. Want anders is hij in de inbouw kwijt. Is er nou het inderdaad gedaan. Maar dan komt hij niet goed aan. Omdat hij geen tiet had. En dat is natuurlijk dat klutsje wat er dan gaat tellen van VVV. Of van de scheidsrechter wat nu is. Hè. Er is nog vier tellen op vanavond moment dat, dat de scheidsrechter dat aangeeft.
1: 17e minuut, doeltrap voor NAC Breda achterin. Verrips gaat het met Jan van den Berg samen doen. Korte trappen inderdaad. VV wel meteen druk. Sandbergen en Schalk, de twee mannen dus voorop die het toch moeilijk mogen gaan maken. Valerius kapt de bal door, staat elke keer heel hoog als zijn rechtsback. En de Breda's verdediging maakt knik in dit geval. De bal over de Zielien. Ja, zal Dijkhuizen tevreden zien? Jazeker.
0: Ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel. Het zal misschien wat verbeterpuntjes nog op verdedigend punt. De laatste blok kan ingroeien. Ja. Duiten inderdaad. Het inderdaad gewoon richting Zandberg. Kan de bal vastpakken. Krijgt de bal dan niet bij Schalk. En dan kan NAC misschien snel overnemen. Nu met de nummer 7 Brim. Die dan probeert voorbij de laatste blok te komen. Dat lukt niet helemaal. En dan is het inworp van NAC wel halverwege de helft van VVV.
1: Ding is terug half. Herakles, goede ploeg. Daar had VVV eigenlijk het eerste 20, 40 minuten kosten ze mij. Daarna werden ze overlopen. Nou, dat resulteerde in een 3-0 achterstand. Daarna had dat vol kindje dat VVV zich herpakte. Nu kunnen ze vanaf het begin ook weer gans mee. Met het voordeel dat ze dus zelf al een goal gemaakt hebben.
0: Ja, dat scheelt echt.
1: En dat scheelt zeker.
0: Zeker is dat zo. VVV moet nu wel weer even weer bij zinnen komen, want dat is wel zo. Het is wie het begint. Hey, je begint de eerste 4 minuten, 10 minuten, zeg maar. Die waren echt voor VVV hartstikke duidelijk. Maar nu is het helemaal NAC wat er speelt. En het is een lijn dat VVV verdedigend het wallenborden heeft. Aanvallend nu genoeg nog wel beter. Nu ook is die paas net niet goed genoeg richting Zandberg. Ja. En dan verliest ze de bal als ze dan wat vaart gemaakt wordt door NAC. Maar dat is gestoord door VVV. En dan moet VVV wel overnemen. Maar dat kan gevolg zien dat hij er ineens goed kan komen. Nu is dat tot nu toe nog niet het geval geweest.
1: HVV zal vaster aan de bal moeten zien. In ieder geval om het aansluiten te kunnen creëren. Dus als ze inderdaad Sandbergen in kunnen spelen. Dan moet hij de bal bezig houden. Dat de middenvelders erbij komen enzovoort. Om weer verder te kunnen voetballen. Vullers. De vecht voor zijn leven op dat middenveld hier. Ik vind het echt heel... Ik vind het een genot om te zien namelijk. Ja, ja. Stijl leeg aan de grond. Maar het duidt wel heel veel dingen goed. Ik zal die gewoon opstellen. En laat hem

0: maar meer te smaken.
1: Maar dat is wel een balletjes afpakken. Ja, dat is niet de voetballer, zou ik maar zeggen. De line hoe het gaat zetten. Vind ik nog, ik zie dat nog te weinig, eerlijk gezegd. Ik vind de regisseur op het middenveld, die mis ik eigenlijk nog een beetje.
0: Die is er zeker niet. Nee, dat klopt. Hij is al in dienst van anderen moeten spelen.
1: Precies.
0: De speler heeft VVV niet in de geleden op dit moment. Schalk is al, die stond er vorige week een beetje op 10 ertussen. Die is al wat meer naar voren geschoten vandaag. Het werkt tot nu toe wat zeker. Dat betreft. Blanca zet het achterin neer. Ik zie Schenkhuizen wat wiezen. En de eerste die druk moet gaan zetten is in dit geval Dien Zandbergen. En dit uit dat relax, rustig, want hij wilde ook even de log pakken.
1: Ja, VVV heeft een lange bal van Naakheid naar voren. Toen kan in eerste instantie door VVV opgevangen weer. Maar dan is het nu ook Aimou met een goede verdedigende actie. En dan kan er nu voorbij komen. Nee, dat lukt niet. Wel echt goed verdedigen ook van Grimmel. En dan gaat die paas meteen door naar de linkerkant. Dan staat Hillis toch. Kan hij naar binnen trekken? Nee, dat kan hij niet. Ja, waar gaat de boeten hem? Kan dan de schot komen? Ja. En dan gaat vuur langs. Dus VVV wel mazzel. Want er had maar een tien van einde van Naak aan moeten komen. En dan had hij in de goal gelegen. Dat is het niet. Het blijft goed nog 0-1 in de 21ste minuut. Voor VVV. En dan zal de achterbal nu weer kort genomen gaan weren. Door Blankaert.
0: Nou, even een momentje. Wat toch weer gevoelig was vanuit NAC. Er gebeuren nog wat andere wedstrijden gespeeld. Zullen we straks vanop de huurte gaan handelen. In de Eredivisie einde. Telstar Sparta 0-1 op dit moment. En ook een aantal in de keukenkampioen divisie. Henskens is op de regels vandaag.
1: Ja, ja, ja.
0: Want Spits Gladon stond einde voet. In de 16 meter werd er nog aangesproken. Dit is VV goed. Het uitvoetballen vanuit de achterbal met Blankaert. En hij met Clancy. Alleen het vervolg. Is zwak.
1: Ja, en zeker hoor. Dan moet Clancy opletten. Dat duidt gelukkig ook. Hij herstelt het goed. Geeft een bal richting Schalk. Die kreeg hem dan net niet bij Aimou. Nog een keer doorkap ik in VVV dan nu uitkomen. Dat is het boetspel. Inderdaad, het is een boetspel. Ook weer ook gevlaagd. Daar is het aan de achter de goal. Zien ze het er niet mee eens. Maar die hadden natuurlijk ook wel het beste zicht van allemaal op dat boetspel. Was je of te nee. Dit is VVV wat dan de vrije trap mee gaat nemen. De vrije trap is dan een meter of 10 boete eigen strafgebied. Staat Blankaert erbij. Die speelt hem dan, hoe ik zeggen, terug richting Schoonewald. Dat duidt inderdaad ook. Schoonewald moet door de vrije man gaan zoeken. Zoekt dan Clancy aan de rechterkant. En dan probeert de bal naar voren te komen via Zuliani. Maar dan kan NAC weer overnemen.
0: Ja, dan moet Fullers achteraan duidt in instantie goed. Maar NAC is slordig en de passen geur. Dus het publiek ook morgen. Te veel foutieve ballen. En ik zie nogal direct een wissel die we het voorbereid. Het is snel. Er kan een blessure zien. Bij NAC Ralf werd al wat aangegeven. Aimou trekt naar binnen. De blok heeft de overlap gemaakt. Wordt dan niet gezocht. VV heeft wat meters gemak. Iedereen nu op de helft. Dus voorbij de middenlijn. Schenkhuizen met links. De opening naar Aimou. Dus kijk of VV hier wat doet kunnen halen.
1: Ja, dit is nu de blok in de binnenheid. Kan dan, hoe ik zeggen, dit ding nemen. Dat is te laat. Maar dan kan VV misschien toch nog komen nu met Zuliani. Trekt de bal op binnen. Kan dan nog weggetikt weer door de keeper voor Ips. En dan mag VVV de bal overnemen. Maar dat is nog een nuttige overtreding van Vullers. Zodat ze dan niet snel uit kunnen komen. En dat betekent dat VVV weer in de verdedigende stellingen kan komen. En NAC de vrije bal kan krijgen.
0: Kriegen we een hydration break, Ralf?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Goed? Dat had ik niet op gerekend.
1: Ik ben nog de hydration break voor ons ook even aan het kijken. Maar het is inderdaad. Nou ja, ik snap het nog wel, want het is voor ons al bloedje warm. Dus als het op de vel steeds te gaan.
0: Zelfs, daar stond Emmers met handdoek bij NAC. Dus ja, goed, kriegen een handdoek in de nek. Ik denk dat VV het met name met water duidt.
1: Een tas thee.
0: Een tas thee, ja. Ik zie net NAC dadelijk ook het wisselen. Nummer 30 zal er zo bij gaan komen. Kijk, ik heb Lieske. Dat is Imran Nazi. De erbij komt. Ik weet niet. Nog niet. Voor wie de zo meteen gaat komen, zullen we ongetwijfeld gewoon huren. En dan Christen het fenomeen. Hey, voor ons neus, Ralf. Er is een raspunt in de wedstrijd. En dan konden allemaal mensen lopen even de perstribune. En die gewoon massaal beer holen. Hebben we hier last van? He?
1: Ja, klas.
0: Dan zien we niks.
1: Dat zien we niks. Dat is wel zo. Ja, weet zo. Kunnen die mensen in je pilsje. Misschien de crisis in Breda alleen maar hier bij, als ze bij NAC zien, crisis naar pilsje. Want als we hier zien, het is altijd volle poelen. Wordt dit dan beer geholen in ieder geval. Dus, maar het is ook wel altijd gezellig hier. Hè? Dat moeten we ook wel zeggen.
0: 100% mee eens. Het is een echt voetbalstadion. Hè? Moet je dicht op elkaar. De mensen in de voetbal tenues ook. Daar hadden we het straks al over. Wat hebben we
1: gezegd?
0: Prim. Waarom? Zal er dan toch een blessure hebben gehad? Nummer 30, Nazi, die erin gaat komen. Ik heb niet helemaal gezien hoe de eerder Oed is gegaan, Briem.
1: Ik ook niet.
0: Voetbalde prima. Ik heb niet gezien of hij last had wat dat betreft. Of misschien tactisch gezien, al geloof ik dat niet zozeer, dat dat een speler is voor en de, door ja, iets anders had moeten doen.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar er zal wel iets met een blessure zien. Dat kan bijna niet anders. Want ook niet. Het is hoe heel slecht spelen, ja, foute passen. Maar dat kent iedereen wel de goed gaan halen. Dus dat heeft weinig zin, denk ik. Maar het is NAC wat eigenlijk de wedstrijd weer moet gaan vatten met de vrije trap die door veroorzaakt wordt door Ralf Vullers. En die is ondertussen ook al genomen. We zien weer aan het voetballen met NAC van achteruit die gaan opbouwen. Hey, richting Grijmel. Gaat naar de rechterkant in Valerius. Die probeert dan door te tikken. Dat gaat dan goed. Nu gaat Valerius door. Moet de blok wel opletten. Dan de blokkade opletten. En dan is het een schoon op goal wat dan nog net op tijd gerept wordt door Schoonewan. En is VVV een balbezit. Ongeveer bij de corner van zichzelf, zou ik maar zeggen. En dan moet je nu NAC misschien wel overnemen.
0: Terwijl Blancard door op de grond liet, ook bij NAC. Die trainen met een hoofdblessure. Ik zie dat Vullers ook naar de grond gaat. Die hebben elkaar geraakt met de kapjes. Even meteen de hydration break. Even weer een momentje van zorg. Maar de gevolgste man bij NAC, 100% hier de
1: rechtsbuiten. Valerius,
0: hè? Ja, ja, ja. Die ja, bijna als rechtsboetestijd, maar ook die meters mak. En dan de overlap te maken. En dan gevolgd te zien voor die kis. Toen zal VV een ander moeten gaan vinden. Voorin hebben we het, de spitsen hebben we goed in de tang. Maar deze speler, dan moet wat mij gewoon gebeuren. Kan niet goed blijven gaan, zoals ze zeggen. Stijden er een weer, zo te zien. Bal, hoe nemen ze het veld voorin. Ook Blancard is gelukkig weer.
1: Ja, volgens mij moet Blancard wat afgescheurd hebben. Wil de Oed het veld gewoon. En dat idee heb ik altijd. Dit hit duck wel pien, maar die gaat altijd door eigenlijk. Hè.
0: Dat klopt.
1: Geen trap komen krijgen van Novotny en Nasso in ieder geval. Van NAC komen krijgen in de rechterkant. Ja, de rest staat op het linkje. Handje gaat in de log. Wordt voorgetrokken. Kijk de bal nu voor. Moet VV opletten. En dan laat de kopbal van Wester van den Berg. Nee, bij Wester achter en voor in. De nummer
0: Gladon.
1: Gladon was dat. Oké. Inderdaad, spits Wester van NAC. Is goed in de achterbal. Ging over de latte hier.
0: Ja, VV weer gekort. Blancard, Schoonewald. Ja, in dit geval, er stond twee dreespelers van NAC heel hoog. Kan ze ook dan kiezen als ze zo staat, die zo hoog druk kan zetten. Om dan niet kort te nemen.
1: Ja.
0: In dit geval Lars de Blok op Aydmahou. Technisch prima qua aanname. Wilt er meteen Grijmel voorbij. De handen op elkaar van Hoefkes voor Grijmel. Want hij deed het goed. Verrips moet wel tempo gaan maken. VV doet dit prima half.
1: Ja.
0: Druk zetten. Maar toch geen in dit geval hem van Iers Sandbergen dan. Aydmahou leverde een inworp van NAC op. Maar de druk is meteen weg. En NAC staat meteen helemaal op spanning.
1: Ja, dat is zeker. Maar Valerius, ik ken ook wie het goede trouwens. Hè. Dat kost van de Berg ook, dat wisten we al. Maar VV, nu Blancard kan wegkuppen. Dus dan is het Nieman Nazi die de bal nog kan wegkuppen. En dan wordt Gladon, schept dan Blancard onderhoed. En dan is er een vrije trap voor VV. De laatste blok zich door Kloor leed. We wilt het snel nemen. Duidt inderdaad ook richting Schoonewald. En dan moet Schoonewald de bal dan lang kunnen brengen. Duidt inderdaad richting de Zandbergen.
0: Sandberg heeft best wel wat tijd. Ja, dat doet ook goed. Borza aanname, meegeven Vullers. De blok naar Schalk. En zo is VVV langzaamaan. Dan komt ze aan het voetballen toe. De blok en Aydmahou is toch wel een lekker koppeltje. Ik denk dat dat ook gezien is op de trainingen door Dijkhuizen. Die vinden elkaar makkelijk in. Wat ook voor de blok. Valerius neemt slum. De bal nog even mee. Zo is er tijd om truc te lopen. Schalk en ook de blok vinden dat wel oké.
1: Ja, zeker. Schalk luurt een bal toch aan de blok. Hoel even waar ze van bal om zelf te gooien. Geeft een bal richting, hoe wil ik zeggen, de scheidsrechter is alweer aan het tellen. Richting Schalk, druk naar de blok en dan komt hij niet goed. En dan mist hij een bal kwijt. Hij luurt zich door dat tiet druk. Krijgt hij toch duckfout die inworpen van de blok. Hè?
0: Terwijl, ik vroeg me daarna was hij scheidsrechter aftelt 3, 2 en dan echt binnen 0 is of van dan ook direct fluit. Want hij had nu nog goed 4 seconden. Maar dan toch denk ze, Desse Gentites, NAC, Breda, weg aan de linkerkant. Het uitstappen van Geurlig is niet goed. Dan is het eindige eind. Clancy moet het tegen gaan halen. De duiten goed van Clancy met zijn oranje kiksen. Want dat viel me op in die actie. Blokkeerde dat schot van Paula en de er uit kwam. NAC is al een aantal keer gevolgd geweest. Gelukkig nog niet gevolgd genoeg om een goal te maken. Maar VV moet wel echt op een hoede zien.
1: Ja, zeker. 29e minuut zitten we. De corner zal zo genomen weer. Iedereen tijd voor die goal zo ongeveer. Op Valerius nog. Hij heeft een bal weer kort ingedraaid. Kan dan weggekarweren. Dan kan hij een bal naar de Nieuwe-Nazi toe. Hij wordt dan onderhoed gehaald. Maar dat kan VVV misschien nog wel weg. Met met Zuliani. Maar hij is net niet snel genoeg. NAC is dan weer de pinken met Valerius die de bal dan heel snel kan overnemen. En dan van achteruit weer kan opbouwen met Grijmel.
0: VV zal dit anders moeten doen. Ze willen gauw counteren en dat best snel op touw zetten. Maar in dit geval waren ze te vlot. Als ze even wacht, huil even de paas naar Goedstels. Dan zit er waarschijnlijk niet een gevoel. En Gurley wint zijn kopduel. Vullers moet dat doen met een man in de ruk. Ja, dan staat Sandberger er weer tussen twee, drie man. Geen overtreding. Ja, dat duidt Sandberger wel voorkomen. Maar dat wordt niet gegeven. Zo mag NAC Breda kappen en draaien met de nieuwe man. Nazi duidt dat goed. Geef mij en Grijmel.
1: Zeker, nu aan de rechterkant. Valerius kan een bal voorzetten. Kunt een bal inderdaad voor, dat is gevaarlijk. Maar dan kan Glancy wegkoppen. Dat deed jij ook goed. En dan is het een inworp voor een NAC. Wel weer rond het strafgebied van VVV. De druk van VVV staat erop. En dus is ook Ted van den Berg erheen gegaan. De huurse publiek, die weten dat het corners zien. VVV moet toch ook op voorbereid zien op zo'n bal. Maar we hebben al heel duidelijk gezien dat van de corner toch wel zo'n inworp toch wel eens een goal kan opleveren.
0: Ja, maar ook de spanning die er nou weer opgebouwd door het publiek is moeilijk om te zien. Moesten zeggen dat ze er niet te veel van inworpen tegen kies. Bal is dan ook lang even bissen gekomen. Blanca knik weg. De rebound is slecht slordig van de nummer 11 Paula. Die een bal neer de goal van Schoonenberg knalt. Leuk. De spanning leuk en inworp, maar uiteindelijk is er nul gevoel uitgekomen.
1: Nee, maar dat is wel gelegen inderdaad. Wat hier het publiek meeleeft, dat is toch wel mooi. Dat is aan allebei de kanten, of eigenlijk gans rondom in dat stadion hier staat hier. Niet alleen van de ene kant, maar gewoon rondom de stadion waar iedereen meeleeft. Hartstikke mooi, maar het is VVV wat een balbezit staat. En ook VVV wat nog steeds met 1-0 voor staat.
0: Ja, maar VV moeilijk vindt is hem langer de bal rond te spelen dan. Die en passes is al vuil, hè. Duik nog drie, vier ballen. Is het dan balverlies? Door zal wat in Mottegon gebeuren. Al blijft het lastig tegen vorige week Heracles. Vandaag tegen NAC Breda. Twee ploegen die wel wat gewinst zien en kwaliteit op het veld hebben staan. Desalniettemin staat het in 0-1 in de 32e minuut door die prachtgoal na 3 minuten van Zuliani. Ja, en door blijven we achter Schuurhalf en dat nemen we mee en dat vult nog steeds prettig.
1: Ja, zeker, zeker. Nu aan de lange bal richting Valerius hier aan de rechterkant. NAC nooit doorkomen. Nu met truc gelijk op de nummer 4 Grijmel. Grijmel richting Nazi. Nazi kijkt dan Valerius doorzet. Wordt de blok ingriepen. Kinder nog ingriepen. Nee, dat gaat niet. Weer teruggelijk. Maar vooral steeds op die plaats. En dan gaat richting de blok. Blok nu richting Aymerou. Dan zien die passes weer onnauwkeurig. En dan krijgen ze weer een inworp. Nu van de rechterkant. Ook weer halverwege de helft van VVV.
0: Ja, NAC duidt het goed. Door dan meteen een druk er vol op te halen. Waardoor VVV in de verdrukking die bal niet nog de goede kleur werd te krijgen. NAC duidt er nog vrij weinig mee tot nu toe. Verrips richting de achterhoede. Om door rond te spelen. Zandberg als enige pion verroet. Om door de mannen het moeilijk te maken. Ja, dat gaat niet alleen. Dus Staak zien poging dan ook in de middencirkel. NAC Breda weer in de aanval. Rondspelen van Nassou. En aan de andere kant door de gevolgen. Valerius.
1: Ja, Valerius nu weer. Trekt dan nu naar binnen toe. Gooi je ingreep nu van de laatste blok. Kan Schalk een bal overnemen. Schalk moet dan snel richting de blok. En dan is die paas niet nauwkeurig. En dan verliest ze weer de bal.
0: Hè?
1: Ja, onbegrijpelijk. Want dat was maar over 2 meter dat de paas ging. En dan kreeg ze hem neer in de veut. Mug NAC weer overnemen. Doen ze nu met Oldrop Jensen. Die ziet een bal opgeëist. Geet naar Grijmel. Grijmel ziet dan, moet ik zeggen, Valerius. Maar deze nazi deed toch goed inveld, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Met nu Valerius. Deed een bal dan niet bij... Truk en keer de richting Nazi en dan mag VVV gaan ingooien. Net nog eigenlijk op de eigen helft zo'n beetje mag last en blok gaan pakken. En dan hoop ik dat het nu wel een keer goed uitpakt.
0: Nou, ik ben eens een kieker bij NAC. Een Pepijn Reulen die ik straks benoemde vorige week de winnende Magde. Is eigenlijk nog gaan niet in een bal geweest. Speelde een beetje rond spits Gladon. Maar nog niet in het spel voorgekomen. Goed werk van Vullers. Kom VVV, pakt de bal af. Dat duidt Zuliani. Prachtig met de boetekant meegeven. Noor Gurley. Gurley te gans op is gekomen vanuit zijn rechtsbackpositie. Gooit zich er even. Krijg je net niet een overtreding mee. Maar dit is wel wat ze wil zien als trainer.
1: Ja,
0: en als ploeg ook. Als signaal om lekker door te voetballen. Gurlich absoluut niet een beste Jurgen Kumbok van een iets lager niveau. Maar wild walgeer en zal ook goed meters moeten maken in dit VVV. een beter te huren.
1: Ja, zeker, zeker. Daar ben ik het helemaal mee eens. En die moeten natuurlijk allemaal nog even winnen. Ook. En het elftal, want er zit natuurlijk wel wat nieuwe namen bij. En dan niet een trainer die wat anders wil. Nu we het nazi wegstuurt, dan moeten we goed opletten. Want kennen nog binnen al, de kennen net niet moeilijk al. Pakte zich net te veel tier. Ik denk als ze net even wat sneller door was gelopen, was dat wel geluk. Nooit goed in de achterbal voor VVV. En dan kunnen we ook goed wegkomen. Wie gezegd, de nazi is toch wel een gevoorlijke man die erin is gekomen.
0: Ja, want hij staat wel op de positie van Brim. Beetje rechts. Die hebben einde spits en breder achter. Maar hij staat wel aan de binnenkant het spel te verdelen. Hij heeft een paas in de vuut. Toch wel een andere rol. Dus ik ben misschien wel benieuwd. Moeten ze in de rust dadelijk even in de persruim te vroeger half. Waarom dan de wissel werd gekomen.
1: Inderdaad.
0: Schitterend hakje. Oh, ik zat de speler van Nakke over de kop gezien. Overtreding werd er dan ook gemak. Op Schenkhuizen. Op middenveld.
1: Geurlig is het.
0: Mag niet goed. Geurlig is het. Maar in ieder geval, overtreding is gemak. En VV pakt zich lekker de tiet. Van 10 minuutjes voor het eind van half eind. En als het leuk is, geeft de tiet snel.
1: Ja,
0: en dat is op zich best wel innoverend. Best wel interessant om te zien.
1: Ja, zeker. Er gebeurde een hoop in ieder geval. De inbouw van VV. En dan richting Gerlich. Gerlich. En dan loopt binnen toe richting Zandberg.
0: Zandberg
1: had hem mee moeten geven, inderdaad. Geeft dan natuurlijk nog af Vullers. Vullers richting... richting Aymeroui aan de rechterkant in de blok. Is goed doorgelopen. Kan de bal dan binnenhalen. Probeert dan Boetenum te gaan. Een goede sliding weer de bal over de Zielin gestaan. Nu VV wou gewoon ingooien. Dat is de huurte van het straatsgebied van NAC. Misschien hebben we hier ook wel een hele gevolgelijke inloop, Ralf.
0: Nou, huren we het uitvak al? Nee, wie weet hoe dat niet zonder bal geeft. Huren met de blok. Met een inloop. Vervelend. Goede scheidsrechter inderdaad uit. Op zich prima. Hè? Dat ze snel de tiet aangifts. Maar de blok heeft er moeite mee om het dan hensbal gemaakt van Zandbergen. De blok heeft moeite om dan zijn rust te bewaren. Te denken, nou, ik wacht die seconde extra om te groeien.
1: Ja.
0: Het werd een beetje vervelend voor hemzelf, wat dat betreft.
1: Ja, maar ja, weet je, aan de andere kant, het neemt zich in het begin zoveel tijd. Tot op begint ook. Dat klopt. Dan wacht die scheidsrechter ook wel een beetje.
0: Dat klopt. Lange bal, Mark Breda.
1: Ja, is inderdaad. Kind dan niet door Glendonk komen en dan mug Schoonewald in bal gaan oppikken. De wacht op het laatste moment ook Glendonk erbij is, maar... Dat heeft er net op tijd gedaan. Dan is het een lange bal gegeven. Dat weet ik niet. Hij liet een bal wel op de grond. Dan is de vrije man in het midden bij Vullers. Vullers richting Gerlich. Of richting Clancy moet ik zeggen. Clancy zoekt dan de bal naar voren. Kan dan inderdaad richting Schalk. Schalk kan dan de bal opvangen. Geeft dan truc richting, Schenkhuizen. Schenkhuizen zoekt dan Aymeroui aan de linkerkant. Kan de bal goed opvangen. Trekt dan goed naar binnen toe. Nu is het al even vrij. Maar dan moest hij de bal nu geven. Niet. Trekt nog een keer naar binnen toe. En je kunt de bal. Nee, nog een keer. Nee, door... Maakt te veel acties en dan kist hij de bal niet meer goed. Maar dat is VVV nog steeds een balbezit.
0: En toch vond ik het tof wat hij deed.
1: Ja, ja.
0: Hij liet toch een aantal spelers in de luren. Maar komt er niet aan, Aymeroui. Wat dat betreft, dit is slordig. Hij heeft hem nog aan de vuut. Plekken nou. Nou moest ze wel zeggen dat ze de bal in de ploeg kins halden. En dat duiten vertreffelijk. VV is weg. Zuliani, Schalk. Nog een keer Zuliani. Jazeker. Maar dan wordt het gaat dicht gelopen. Door NAC Breda en zo'n voetballer die zich ook weer in de weg naar voren. En dit is zo'n moment waar VVV op zien hoe de mot zien. Want dan is zien nog veel verder een bal. Maar NAC Breda schiet de bal zelf weer over de zielin. Ze zien ook slordig, joh.
1: Ja, maar wat ik net wil zeggen met Aymeroui, wat het ook wel dukker, dat de acties te veel doordrieven. Want ik denk op een gegeven moment moest ze maar spelen en dan gaat het toch nog proberen nog een actie te maken. En dan denk ik wel eens van... He, dan, dat hoopt ze dan van, nog heet er nog maar zo dat in bal dan nu wel mee kunnen. Maar soms is dat niet, en dan, of meestal is dat niet. En dan,
0: ja, alleen, het, ik ben het met de Gens, ik haal het er ook niet van. Maar, dit is de enige speler die dat uit.
1: Ja, dus...
0: En een verdediger werd op een gegeven moment ook niet meer. Geet hem nou paas, geet hem dit doen.
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Dit uit ook iets onverwachts. Dat ze denkt, hé, hey, maak nou voor mij die goal of die beslissende voorzet. En dan moest hij wel twee keer voor geërgerd hebben. Maar hij is wel iemand wat anders uit dan de meeste jongens op het veld. NAC Breda weer hoog op de helft van VVV.
1: Ja.
0: En proberen door wat op te zetten. Maar elke keer is dat Vullers of Gerlich toch aan de rechterkant die door de gaten lopen. Al komen ze erin aan een keer goed. Inspelen op Gladon. Nasso, wat die nu de geen vertreding maken, doen ze ook niet. Mug Nasso te veel. Ja, hij mug te veel. En ook NAC heeft veel te veel team.
1: Ja, gelukkig wel. Zandberg kan de bal net niet meekrijgen. Dus NAC wil weer over kunnen nemen. Aan de linkerkant. Kan de bal nu voor komen. Kan de bal voor. En als het fout geworden is het de derde zeg maar, geraakt wordt nog door een VVV-speler. Kost Gladon niet goed op de voet krijgen. En dan gaat hij gewoon neven de bal. Neven de goal moet ik zeggen. Een meter of drie weer. Gewoon een achterbal. Maar nee, was NAC weer even met kans richting een mogelijkheid. Zal ik het zo zeggen?
0: Ja, maar zet deze momenten allemaal maar eens achter elkaar. Dan is er 5-6 die zo waren. Niet tussen de pul. Maar Walboer het gevolg had kunnen zien. Wat dat betreft. VV Kump goed weg. Lotwitsoe zeggen. Clancy Lank met zijn rechtervoet. Nou, het veld er misschien wel tussen. Van den Berg komt dan net met zijn kop ertussen. Om de bal het vervolg te geven. Prima gevoetbald. Hey, van NAC Breda. Hier komen ze weer opzetten. Randje 16. Maar de voorzet vanuit links. Pepijn Reulen is zwak. Kan Schoonerwald zo oppakken. En dat nu of NAC zich echt wel aanrekenen. Ja. Dat die laatste paas, of de einde laatste paas richting de goal, goed niet goed genoeg zien.
1: Dit vond ik ook een beetje raar, want eigenlijk staat Sandberg staat helemaal alleen en dan komt er een lange bal er naartoe. En dan moeten er overheer eigenlijk, anders heeft het geen zin namelijk. Nu is NAC er weer door, kijk aan de linkerkant, kan de bal naar vuur zetten, dat doen ze heel goed. Maar het is VVV wat de bal kan wegwerken. Weer nog wel even de speler, Gladon was daar volgens mij gewoon de roet gehold. Maar dat voor zijn scheidsrechter was dat niks. En dan moet NAC gewoon wel weer verder, maar ze zien wel weer helemaal aan zeg maar achterin de bal bij Van den Berg aan het rondspelen.
0: Ja, toch wel zo'n momentje dat ze dan, begon ik al direct naar rechts kieken, wat uit de assistent grensrechter. Er werd gelukkig niks mee gedaan. Het was wel zo'n momentje dat er even wat aan het shirt werd gehangen. Publiek er nog één keer achter, 4 minuten te gaan. Goeie steekpaal, bal naar links. Naar de aanvallers, gaan ze rechts nou naar Valerius. Die mag nog een keer voortrekken. Dat is heel rustig. Maar ja, omdat een bal heel hoog komt. Kan Schoonerwald hem meegeven. En dan is het met een beetje mazzel 2 tegen 2.
1: Ja, Giuliani kan aan de rechterkant doorgaan. Om wat naar vuur toe. Gaat dan nog een keer met hem aan de benen. Hij trekt nog een keer aan de zijkant. Wordt dan naar Boet toe gedwongen. Dat duidt Naak goed. Maar duidt Giuliani niet ook goed. Er is ook geen hulp voor hem. En als hij er helemaal alleen kreeg, kreeg wel de inworp mee. Let er mazzel mee. Maar hij stond er ook helemaal alleen. Kost nergens naartoe met zijn bal.
0: En daarom zei ik met een beetje mazzel. Kreeg Van den Berg geen gele kaart voor het ophalen, voor het commentaar. Ja. Publiek is het er absoluut niet mee eens, snap ik. Maar Van den Berg wil het vuurken door opstoken. En dat duidt hij natuurlijk ook goed. Dat kan ook in die veur al zien. Maar inderdaad, Giuliani had wat sneller moeten zien in zijn actie aan de andere kant. Ja, dan moest hij zonder lange weg. Inworp is het maximale door in Den Hoek. De scheidsrechter vinden ze niet zo leuk in Breda, maar ja.
1: Het is overal alles. Hè. Dadelijk vinden we hem niet leuk en ook weer. En dan, maar goed, het is nog steeds een inworp voor VVV. Zal aan de rechterkant genomen weer. Door Görlich staat er een over kloof weer. Kan de wie denkt, ik weet het niet, ik ga niet. Ik heb dat nog niet echt gezien. Staat er nog wel kloof. Ik zie Raf Vullers staat erbij. Die krijgt een bal ook. Geurlijk noem. En de voorzet. Kinder inderdaad. Kom maar, kind Zandberg. Nee, ik kan er niet bij. Maar dat is wegboeksen van de keeper. En dan goed wegwerken nu van NAC. Kan dan de spitsen in stelling brengen. Doen ze dat. Kinder nog bijholen. Omdat Clancy erachteraan. Dat duidt er dan ook. En dan is het opletten hier. Want het is nu de voorzet kan komen. Kan van de blok de bal nog net wegkuppen. Voor dat NAC gevolgd kan worden.
0: Applausje van Dijkhuizen voor de blok dit een bal goed anticipeerde, goed inschatten dat hij hem weg moest kuppen achter zich. Maar dan zoest hij die actie van Nassou in eigen 16 en dat is denk ik wel gevolg. Even over de man leggen. Maar zijn passing is dan nog perfect en dan creëert ze toch een kans. Het is meeslepend vanuit wat we in het kieken zien. Ik zie dat de trainers ook allebei stoom constant een coachje zien. Hier weer een prima bal richting Valerius. De blok heeft het moeilijk met hem. Joh. Bal weer teruggelag. Weer goed tegengehaald. Het schot van Nassou. Weer binnengelopen. Weer tegengehaald door Clancy. VVV duidt dat elke keer voortreffelijk. Maar ik denk toch tweede helft. Met Valerius, met Heijsen misschien wat. We gaan het zien. VV is weg, Ralf.
1: Ja, met Schalk. Schalk aan de rechterkant. Ziet dan dat Sandberg de klos. Dan is die paas weer niet goed. Schalk, de paas is nog niet helemaal onder controle, moet ik zeggen. Want nu kan NAC weer opbreken. En de linkerkant gaat NAC er dan vandoor. Moet VVV met Sandberg onder andere. Die zich druk in laten zakken. Alleen Aymoe staat nog voor in. En dan is het een singeling van NAC weer. En dan moet hij proberen eruit te komen. Dat lukt niet helemaal. Want Schalk leed aan de speler van VVV eronder. Krijg dan ook een gele kaart van. Ik snap het ook wel weer. Maar...
0: Ik snap het ook wel eens dat best een doorgift.
1: Ja, precies. Ja, schallig in de route. Maar het is vrij een trap voor NAC. Wat is het? Halverwege de helft van VVV zonder 4.
0: Zal ik een beetje de frustratie zien van Schalk? Het moment die 30 seconden voor worden eigenlijk. Want er zoet zoveel in die, in die passing had er kunnen zitten. Maar door gehoeven hem verkeerd in de uitbraak moeten dan. Aan de noodrem trekken. Ik kijk naar links van de klok, want rechts hangt die klok niet. Hangt wel hetzelfde score, want het is maar geen klok. 43 minuten en 12 seconden. Dus we zien langzaamaan al bedend van half eind. Het kon ik hem zeker wel binnen. Een keer de voorzet. Blijft half liggen. Maar elke keer En een speler met een blauw shirt en een leeg groene, mintgroene box die de bal weg kan werken.
1: Ja, het is wel vrouwen en kinderen hier op dit moment achterin. Hè. De bal werd gewoon weggetrapt in het naar voren toe. En proberen dan naar voren toe te komen. Maar ze werd ook weinig aangesloten. Ze bleven toch rond of net voor het strafgebied een beetje hangen. En dan kan NAC misschien nog wel weer erdoor komen. Laten we dat niet hopen. Maar het is Valerius die de bal dan terugspeelt richting Oldroep Jensen. Richting Grijmel, richting Van den Berg. Van den Berg moet dan weer terug naar Grijmel. En dan zien ze achterin rond het speulen. En proberen die omzichtelijk te maken. Nu gaat de bal naar een andere kant, naar richting Rio Hille. En kan NAC misschien nu de voorzet gaan krijgen.
0: Ja, Zagens wel echt als hij met 0-1 rust in. Gijs hier nodig zijn goal tegen. Vinden de renner achteraan. Ja, dit is NAC Breda ook vandaag. Nassau doet hele goede dingen. Maar nu verkieken zich en speelt hij de bal achter de opkomende Rio Hille. In de wolf van VVV die zich toch inderdaad een tiet vernemen. Al zeg ik het, en werd de bal veel te snel weer getrapt door Edi Zuliani. De man die in minuut 3 die lekkere goal maakte voor zijn eigen Venloenaren. En hopelijk ook de goal is die dadelijk voor een 0-1 ruststand gaat zorgen. Maar die uit Reesembreek komen natuurlijk nog wat minuutjes bij. Tweeën, misschien nog wat extra's. Tweeën, drie, wat denk je?
1: Drie minuten, denk ik.
0: Dat is veel, joh. Ik denk eerder tweeën. Maar we gaan het zien. Inbal nog een keer voor de man uit Breda.
1: Van den Berg heeft dan Gennewie, speelt dan nog liggen en kan dan nog een aardstuk komen. Maar hij wordt erin gezet. Hè. En dan is het met 7 man onderhoed gelaagd. Wordt ook niet als een overtreding gemaakt. En dan kan Schoonewald de bal makkelijk in de hand krijgen. En dan scheurt ook iedereen de hoed. En dan mag, ja, krijgen we die hand. 3 minuten, Ralf. 3 minuten, lange bal naar voren. Kan nu Zandberg erdoor komen. Dat is de wie Kupke van de keeper.
0: Ja, dan liggen er wel 2 op de grond. Schalk weer met een... Ja, hij is nog niet helemaal fit, die kwal. Af en toe met de passing, wat minder nou. Kumpen niet helemaal met zijn passen uit. Blesseert hij wel Valerius. Hij is een van de betere. In het geel zwart vanochtend van Oud NAC. Nou, is hij in ieder geval weer. Nog een keer NAC Breda met een aanvalsopzet inspelen op Nazi die de bal terug speelt. We zien alweer 30 seconden bezig. Saaks was ik al aangehoef. En dat zal ook zeker door Dijkhuizen weer aangeven. Kom, scherp boys. In ieder geval 0-1 die Russen. Dat zult toch wel heel prettig zijn.
1: Ja, zeker. Nu moeten we VV wel opletten. En dus Geur ligt in de bal onder. De man onder hoed. Lukt dan ook een gele kaart. Maar wordt er gelukkig nog boet. Het strafgebied lag. Lag in ieder geval nog. Maar het is een gevaarlijke bal. Ik denk aan de linkerkant is dat net boet. Het strafgebied werd met een nakende vreemde trap kon nemen. En dan is het toch echt wel op gaan letten nu.
0: Ja, Geurlich. Vorige week ook een paar momenten. Dat ze denken, ah jong, de kums net wat te kort. Er zit ook echt wel wat in, want dat hebben we net ook benoemd. Maar hij duurt zich te makkelijk piepelen. Dan moest ze inderdaad een noordrem trekken. Gelukkig duurt dat een meter boete de 16. Anders waren het natuurlijk een pingel geweest. Maar dit is wel een uitgelezen kans voor de ploeg van Hoefkens. Om hij nog een geliekmaker te forceren, te creëren. VV met alles in de rentruc. Schoonewald heeft zijn meurkjes stonden, heeft de mensen neergezet, hebben we gewoon het zien.
1: Ja, zeker. Stonden inderdaad Klover. Iedereen de keeper Schoonewald hier. En dan moeten we op gaan letten. Scheidsrechter zit nog even, let op. Heeft het fluitje nog geklonken? Ja, heeft het geklonken. Ik heb de bal voor, gaat dan in de kluwen, maar dan wordt er weggekuipt door VVV. Kan Valerius de bal oppakken, gaat naar de rechterkant toe. Daar staat naast. Je kan de bal dan niet voorzetten. Dat is Vullersteen dat wel heel erg moeilijk maakt. Dan moet de truc naar Valerius. Valerius dan, gaat dan nu richting strafgebied. Kan de bal voorzetten, maar dan wordt er weggekuipt door VVV. Maar NAC kan nog steeds opvangen.
0: Minuutje nog. Die eerste helft. Nog een keer de voorzet. Tweede pol. Wordt weer weggeknikt. VV heeft allemaal die bel. Tot nu toe meer dan vertreffelijk weg kunnen werken. Nog een keer die omsingeling. Nassau, Zuk, de diepe man. Gaan even treding maken door. Duit VV niet. Vrouwen en kinderen hier is benoemd. Half scoren straks al. In dit geval teken ik ervoor. Want de bal is weg. 30 seconden.
1: Ja, 30 seconden. Maar het is NAC weer een balbezit. NAC voert de druk nog een keer op. Geeft dan de bal nu naar voren toe via Jansen. Nee, geeft niet. Geeft naar Van den Berg. Van den Berg, genoeg van de aanstand. Geeft een bal hoog voorzetten. Kan dan bij iemand komen. Ja, Valerius moet ik zeggen. Maar de bal geeft over de achterlijn. Nu hebben we het. En dan is die, zal het fluitje zo ook wel klinken. Want de laatste 10 seconden zien nu bezig in ieder geval. Scheidsrechter zit nog wel tegen Schoonewald. Nu even doorzetten, even de bal neerleggen. En dan schiet hem maar naar achteren. En dan zal het fluitje wel gaan klinken. En dan zullen we die rust ingaan. Lange bal nog even van Schoonewald. Allerlaatste seconde zien al voorbij. Muur te genomen, scheidsrechter, de fluit ook in de mond.
2: Fluit inderdaad.
1: Had voor mij ook meteen gekend wat dat betreft, maar dat duidt er niet. Wie kan ook even een tas koffie drinken? Het is 1-0 voor VVV in het stadion, het Radverlegstadion in Breda. Wie zien nog dadelijk Noorderhuis?
0: Wie zoeken?
3: Televisie, radio, internet. Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
4: Uur, Renate Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
5: Laat ze zijn jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
6: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, goed nemen die s'avonds naar boete durven.
4: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Oké, goedenavond dames en heren. We zijn weer terug in het Radverlegstadion in Breda. Waar VVV met 1-0 voorstaat tegen NAC Breda, de plaatselijke Giel Zwarte in ieder geval. VVV had het laatste, nou wat zal het zien, 24 minuten. Zo om hier in de verdrukking kwamen er eigenlijk steeds moeilijker roeden in ieder geval. Maar we hebben nu de tweede helft. Kunnen we ons misschien wel verbeteren. Dus NAC wat een bal heeft afgetrapt en in het spel gebracht. En een lange bal van de keeper.
1: Ja, Gent Wissels bij allebei de teams niet. En op of Kornrijk direct al voor NAC Breda. Ja, dan zit ze over de B-side. De fanatieke aanhang dus van NAC Breda. Die meteen lol kunnen hebben als dit gevoel. Het kind gewoon... Gevoel, ik ging gewoon buren. Ja, VV had het gewoon lastig. Ze begon best wel aardig. Maakte toen die goal. Maar alle fases tenor was NAC Breda steeds meer op die deur aan het kloppen. Connor is voor de ploeg uit Breda. Wordt getrapt, wordt binnen gelopen. Nee, wordt nog weggeknikt. Leedrijnen liggen er zelfs drie op de grond. Henskens, scheidsrechter van Deens Kiek, huurde het dan doorgaan. Want in de Rijnstijd weer. Vervolg van een aanval via de rechterkant. Hier met Jan van den Berg. Bij de tweede pol. Tom verdedigen. Bal weer te binnen gelopen. En het is geen goal. Terwijl de mensen die wel al op de banken stonden. De muziek wel al bijna ingestart.
0: Ik dacht dat ik hem ook moest tellen al. Maar ik denk inderdaad. Ik denk nog in de centimeter dan even. Net aan de verkeerde kant van de pol. Van Hoed VVV ook punt heel veel aan de goede kant van de pol. En dan is het goed naar achterbal. Dit waren wel weer een heel moeilijk moment. Waar we misschien de vleerbaldakker de bal aan de verkeerde kant zoeken. Gewoon. Nu zoeken we hem gelukkig aan de goede kant voor Beegel. Lange bal van Schoonewald richting de voorwaarts van VVV. En dan opgevangen weer door Valerius. Valerius stuurt dan hier aan de linkerkant. Kunnen ze naar misschien doorkomen. Moet Gerlich de bal verdedigen. Dat duidt dan op zich nog een man voor zich te halen. En dan is het nu Raf Willers met Gerlich die de bal kan wegwerken richting Zandbergen. Zandbergen misschien nu alleen los kunnen het holen. En net niet, hè, zo.
1: Ja, dat deed je wel goed in zijn aanname meteen te laten lopen. VV moet wel op zijn kievieven zien nu in de eerste minuten. Want het had hij al door wat nonchalance en een corner tegen al heel snel gelijk kunnen staan. En dat moesten zorgen dat het zo lang mogelijk tegen werd gehouden. Al werd het wel moeilijk hier als de Zuus Woenak het einde van de helft 1 zich presenteerde. Ja, de heer Dijkhuis misschien wel een plannetje voor gemak. Het is Jan van den Berg. Hij achterin de bal aan zijn linkervoet hield en hem chip richting de spits.
0: Ja, probeer ze ook daar beter te krijgen. Maar dit is VV wat er eigenlijk ook... Sorry.
1: Zit bal die nuutjes, hè?
0: Ja, ik kan er inderdaad wat nuutjes in de mond zitten. Maar we kennen gewoon verder. VV kwam er af en toe wel moeilijk uit. Maar nu misschien wel met de bal richting Vullers. Vullers kan dan terug naar Clancy. Clancy de bal naar voor. Kan dan net niet bij die Zandbergen komen. Kan NAC, moeilijk zeggen, eruit komen. Maar het is een hele goede sliding van Vullers. En VV kan misschien nu al eruit komen. Nu met Zuliani de bal terug speelt richting Clancy.
1: VV mak veel driehoekjes inspelen, kaatsen en dan terug te vallen. Maar meestal de bal vanuit achter dan blind eigenlijk nog voor. Kumpt niet altijd aan. Terwijl hij als een alt-captain Blancard gans mee op Kump. Maar de bal dan eigenlijk slordig te hard over de zijlijn speelt. Waar de blok over de overlap had gemangen aan de linkerkant. Maar dat is dat het woord bij VV dus aan schort. Ze willen wel en ze willen voetballen. Maar om dan de bal wel langer vast te houden en dan beter sluiten. Dat mislukt. Lopen er in ieder geval een aantal werm aan de kant van VVV. Maar NAC is wat van plan.
0: Ja, nu met Hille aan de linkerkant. Moet dan wel weer terug. Richting Nassu. Deze gaat heel op de zakken. Geeft aan de andere kant. Daar staat Valerius nog altijd. En die kan de bal niet onder controle krijgen. Dan gaat een bal over de ziel. Met VVV gewoon goed gooien. En dat is misschien wel even lekker ook voor VVV. Dat er wat, even wat rust komt. En een druk van, even onder de druk van NAC uit kunnen komen. Dat we misschien kunnen gaan opbouwen. Dus de blok is weer een team. Neemt de scheidsrechter. Waar zal weer aan tellen. Maar het is nog een goede bal. Moeilijk zeggen naar voren toe. Maar dat staat Zandbergen. Maar die komt er niet aan. Het is Zandbergen die ook alleen in die spits staat. De rest heeft veel meer teruggetrokken. En dan kunnen ze de bal de hoog voorgeven. Maar dan heeft het nooit een aanspelpunt.
1: Nou, ik ben heel benieuwd, Ralf, hoe het de komende weken gaat. Ik heb straks tegen de Graafschap en Emmen onder andere hoed. Maar dit zien wel tegenstanders die bovenkant KKD mee gaan breien. En daar heeft VV op zich best lastig mee. Goeie passing van de blok. Eind 2. Ja, en dit is een goal. Het eindtje.
0: Het is
1: binnengelopen door Zuliani. En het is 0-2. Wat een wilde. Terwijl ze echt niet de betere ploeg is. Maar Zuliani mag zien een tweede.
0: Ja, zeker. Goed ook spelen van de linkerkant met Nassim Aitmohou. En laatste blok. Die is de bal goed tikt. Goede voorzet ook. En dan is het lekker intikken. Makkelijk intikken voor Giuliani. En dan moet er inderdaad nu gaan komen. Giuliani, die kriegt eigenlijk weer zijn gele. Ik weet niet waarom dat nu.
1: Ja, ik vind, ik ben het nu even niet met de Gens en nog niet met de scheidsrechter. Dit moet je toch best even gaan jeugen voorzien uitvak.
0: Ja, maar de Zuus, Edder en Zuus nu al terugkomen. En hij neemt dan weer extra tijd. Dat duidt er natuurlijk wel. Hè. Dat is wat, het is net het randje op zoek.
1: Pel door als scheidsrechter dan 30 seconden bij op. Van Lustervriend, dit duurt te lang. Maar ja, hij moet best even zijn moment pakken. Hij mag zijn een tweede.
0: Ja, maar je moet het wel vertellen. Het scheidsrechter moet dat vertellen.
1: Ja, maar ik vind dit te veel op die streep.
0: Ja, misschien
1: dan zien we misschien niet kans overeens. Nee. Hij moet best even vieren. Onverwacht, ook niet verdiend wat dat betreft. Want NAC was de ploeg die aan het voetballen is. Met VV countert zich hier weer nog een paar minuten Norras. Eigenlijk een prachtig uitgespeelde goal hier nog. 0-2. Twee keer dus Giuliani. NAC Breda probeert het weer. En nu is het toch het publiek wat het morgen is. En terecht ook natuurlijk.
0: Ja, alleen de VVV-aanhang. Dus de eerste keer dat ik zo'n walhuur. Want normaal gesproken komen die gaan hier over het gestommel van NAC hier. Maar het is nu VVV. Supporters die ze nu al huurt. En nu even het gefluit van de NAC-supporters die het niet helemaal inzien. VV probeert met een lange bel eruit te komen. Wie gezegd, dit is duidelijk wel lastig. Maar VV zal zich nu nog wat meer laten inzakken. En echt op de spaarzame momentjes die ze eruit kunnen komen, zullen ze dan wat proberen. Maar voor de rest zal het denk ik wel bijna verdedigen gaan weer.
1: Ja, signaal. Waar is die 2-0 voor Hoefkens? En wat er gaan veranderen is nu verleg op de bank. Ja, dus zoals aan moeten gewoon vallen. Want zo blijven doorgaan, komt ze zeker tot moeilijkheden, tot kansen. Maar dan zullen ze moeten winnen. Die eerste toerswedstrijd van het seizoen, tweede voor Eur. Vorige week wonnen ze hem dus echt op het laatst. En die minuut 90 plus eind stond het 90, stond nog geen einde. Minuut 90 plus eind werd het tweede eind. Op NAC meteen 3 punten. Beekersrieven. Maar dan hadden ze dat ook moeilijk tegen Topbos. VVV, zoals gezegd, vorige week 4-3 verloren. En eigen hoes. Nou, de voorsprong. Laten we dat koesteren. Laten we dat volhouden. En in ieder geval, wie zien hier blij mee?
0: Ja, zeker zien we hier blij mee. NAC, wederom een balbezit. Nu met Van den Berg. Die probeerde een lange voorzet te komen. Maar die kwam makkelijk in de hand van Schoonerwald. Was te scherp voorgezet. Dus was makkelijk oppakken voor VVV. VVV met gewoon achterhoed opbouwen. Nu met Clancy. Clancy speelt tegen Giuliani. Giuliani moet dan naar de voren. Trekt dan naar binnen toe. Kan dan richting Scherpenhuizen, moet ik zeggen. Heet de bal nog niet naar Giuliani. Giuliani zoekt dan de opening naar de andere kant. Kan verleren eraan komen. Nee, dat is uit mijn hoed in een bal aan niet onder controle. Ik kwam heel lang. En dan kent ze. Hij zit een tien in de bal onder controle te nemen. Dat lukt dan niet omdat Valerius de onderdoor ging. Kan NAC opnieuw gaan opbouwen.
1: Maar dit is wat vertrouwen met die duit. Ja, hè? Giuliani het rustig wegtikken achterin. En dan nog de bal over de hielen. Die ook nog erg wel aankwam wat dat betreft. Nou moet de verdediger Giuliani. Vullers duidt het ook. Vullers neemt hier over. En nu meters gaan maken. Ja, dan is het weer lastig. Want dan staat hij tegen 3-4 verdedigers. Holt er een inworp uit. Grensrechter wacht heel lang. En is eigenlijk te hopen dat de vierde man hem een aanwijzing geeft. En dat goof ook. Inworp NAC is alweer genomen. Wat beweging aan de kant bij NAC. Wat onrust natuurlijk ook. Hè? Van shit, het gaat hier mis. VVV aan de andere kant met Dijkhuizen alles.
0: Ja, en dat is nu twee keer, hebben we dat nu gezien, dat ze uit de kleedkamer komen. Dat was vorige week was dat precies andersom. Hè. Dan kwam Heracles uit de kleedkamer. En,
1: maar dat moment net half.
0: Ja, dat had Adam ook kunnen zien, inderdaad.
1: Iedereen stond al op de banken.
0: Ja, inderdaad. Foute paas van NAC, VVV nu met Giuliani. Die probeert dan tegen drie mannen doorheen te komen. Dat is wel lastig, maar dat lukt hem dan bijna wel. Nu het dan eroverheen getikt. Ik kreeg ook nog een vreemd trap mee. Dat deed dan wel heel erg slim, onze Giuliani. Want de nummer 10 kreeg nog een gele kaart. Nassau in ieder geval van NAC.
1: Dat is wat ik dacht.
0: Ja?
1: Dacht je dat niet?
0: Ja, dat er nog dingen schiet.
1: Dat Giuliani
0: ja, dat dacht ik ook.
1: Wie zoeken het anders? Ja. Je veel riekelijk laat. En misschien was Henskens wel kloor met hem. In ieder geval heet uit het dan prima. Met drie mannen om zich heen. Holt een vreemd Rabboet. En de gele kaart van Assou. Twee wissels half. NAC gaat Seuntjes brengen. Natuurlijk Seuntjes die kan wat teweeg kan brengen. Publiek terecht op de banken. Een herverwermend applaus. Voor veel en niets deze week voor Seuntjes. Zijn dochtertje is overleden. En dan kunnen we ook na de wedstrijd nog een goed eerbetoon. Maar ik moet zeggen, ik heb kiepervel
0: op
1: dit moment. Want echt.

0: Nog een wissel, de nummer 9 gaat erin voor Soumanou, voor de nummer 19 Gladon. En dan hebben we ze allemaal weer gehad. En dan gaat de wedstrijd dadelijk weer verder met een ja, best wel een nieuw nak en een wat meer offensiever nak. En die motten natuurlijk ook wel, want ze stonden 2-0 achter.
1: Inderdaad, ja, dat zal wat moeten gewoon gebeuren. Terwijl eigenlijk als ze de wedstrijd plat houdt, is ze spelen best aardig, nak. Het is alleen dat ze verdedigend nou twee keer zich laten foppen. Maar ze creëren kansen, niet nog echt tot schoten binnen de pul. Maar het is niet dat ze niet goed aan het voetballen zien. Ja, feit bliek wel als ze op score wordt kiezen. Staat het 1-0-2 is tijd nog 54 minuten voetballen. En ook dit soort ballen, die mogen ze nog 100 keer geven. Want nak schuurt hem zelf voor u, de ziel in. VV.
0: Het is wel een andere Valier, want daar was nu Valier. Dat heb ik nog al twee keer door Sint te knommelen aan de ziek aan de ene keer. Terwijl toen Nossekal speelde, de eerste helft, was het toch een andere Valier is in ieder geval.
1: Ja, toen, maar misschien, Dijkhuizen, dan moeten we eens even tactisch bekijken.
0: Ja, ja.
1: Het net wat anders neergezet, dat die ruimte er niet is om de overlap maken. Schone bal van een bal, VV. Is natuurlijk helemaal lekker, vult zijn keep lekker heen in Breda. Steed met 0-2 voor. Dus wel zaak dat ze niet nog vlot een goal tegen Kries. En Zuliani, ja, heeft heel veel vertrouwen. Gaat een beetje trucjes doen, voetbal maar gewoon lekker, jong.
0: Ja, dat is inderdaad waar. Maar NAC leert zich nu even niet piepelen. Ik kan de bal rondspelen met Hille richting Van den Berg, Rijmel. En dan is het Nazi dit. Een bal weer terug naar Van den Berg speelt. Net de wiet van zich af. En dan is het Zuliani die de bal op de voet kreeg. Tenminste, de voet op het been op de voet kreeg. Dat liet nu even duidelijk, even pien. En ik denk dat er geen blessurebehandeling nodig is. Jawel, zit er. Dus blessurebehandeling nodig. Ja, dat scheelt hij dadelijk wel voor een minuut. Dus ik hoop dat dat eigenlijk niet ernstig is. Maar ja, dan sluurt ze zich nog niet zo snel meer iemand komen. Hè. Dan,
1: ja, Van den Berg moet snel handelen. En het kost niet veel anders dan een bal even de ziel in trappen. Maar en zien ijver rak inderdaad Zuliani. Nou, dit kan ook zomaar inderdaad zien dat... En een beetje fake, maar dan moeten we wel een minuut doen dan.
0: Ja, dat moet nog een minuut roet. Ja. Dat is inderdaad de nieuwe regel.
1: Misschien weten dat nog niet.
0: Hebben ze nog niet door het Frans verteld. Alleen nog maar in het Engels en Nederlands. Ze zal er nu even de ziek aan moeten. Dus dat is wel redelijk helder. Het geen gele kaart gegeven. Dus dat is wel redelijk duidelijk. Het is wel een inworp voor VVV. VVV met,
1: dat loopt niet soepel.
0: Nee, dat loopt inderdaad niet soepel. Dus er geeft nog de ziek aan inderdaad. Ik kan ook zien dat er nog even wat langer tiet trekt. Dat zullen we nog even kennen. Even kijken wat er dan mee gebeurt in ieder geval. De vierde man het ziet er ook mee bemoeid. Gaat zich even neerzetten. Ik denk dat tegen Liek naar binnen gaat.
1: Echt hoor?
0: Ik ben even kijken. Nee, toch niet. Ik dacht even dat het doorliep. PV, nu heeft een bal ingegooid. Gaat dan door richting... moet ik tegen Zandbergen, maar ik kan hem niet binnenhalen. Is het gewoon... over de ziel in mijn nacht gaan gooien. Terwijl Zuliani nog op de ceiling staat te wachten.
1: Ja, dan duurt toch een minuutje lang. Zandbergen nog weinig in het spel voorgekomen. Hield zeker wel die verdedigers bezig. Maar de Zuliani de show steelt met die twee goals al gemak. We gaan langzaam door het oor. NAC Breda heeft wat dingen veranderd. En een goede spits met Soumanou ingebracht. Op dit moment Nassou en speler Ballard. Ballard heeft te veel tijd nodig. Snoep en een VVV'er de bal van zijn voet. Wal ten koste van een corner. En achter die fanatieke B-side. Het is Zuliani, mug truc. Kom jong, duurt me wel heel lang. Of zit Henskens dat mug pas noord de corner. Ik vind dit persoonlijk te lang duren.
0: Dat ja, maar het is een minuut. De minuut duurt al lang. Als dan steeds wacht. Oeh, is al genomen. Ja, weggevoegd inderdaad door Schoonderwald. Jan Nakt neemt zich echt wel een tiet. Of neemt zich geen een tiet. Die willen meteen door. Noemug Zuliani erin. Bal is nog steeds van Nakt in de aanval. Met dat strafgebied. Er zien meerdere mensen door al aan het storen. Nu aan de rechterkant. Valeer is de bal probeert voor te zetten. Wordt dan weggetikt, moet ik zeggen, door VVV. Maar ik kan een nazi deur van nemen van Nak. Tik je door de bijen neer. Het is nog steeds niet weg. Nu misschien Wal. Dan kan Zandbergen goed weglopen. Dan had eigenlijk een bal richting Zuliani moeten gaan. Maar het is Ralf Vullers. Het is een mooi vreemdwerk. Kan een bal nog niet vrij krijgen. Dat is niet goed ingegrepen door Nak. Nak weer een balbezit.
1: Ja, Nak snel weer een balbezit, moet ik zeggen. VV nog niet gewisseld. We lopen dan wel een paar warm. Meestal zo op het oor is dat een signaal voor een trainer. Om wat nieuwe spelers te gaan brengen. NAC Breda aan de rechterkant inspelen. Hey, richting het middenveld. Huul Hoogstijd NAC. VV zakt terug. Het schot wordt geblokt door een speler van ons eigen VVV. Wederom in de corner. En ik zie dat onder andere Blancaar aangeeft. Jongens, we moeten niet zo weer naar achteren gaan lopen. Ja, ja. We moeten wat meters naar voren maken. Maar nu is het alleen maar verdedigen en teruglopen. En dan rupsen. Dat even zichzelf aan.
0: Ja, zeker. En dat moeten we niet. Corner, kin genomen weer van de linkerkant. Twee handen in de lucht.

0: er inderdaad voorkomen. Ik heb hem weggeboekt weer door Schoonerwald. Ik heb de bal nog opgevangen weer door Naki met Nasso. Nasso zukt aan de achterlijn. Ik heb hem nog niet keer voorzetten. Lierke weggekapt weer door Clancy, door Renkhuizen. Maar dan is het niemand voor natuurlijk van NAC, van VVV. En dan kan NAC nog weer opkomen. Er is ook niemand tegen het maanveld. Nu misschien de voorzet. Ik heb dan weggekapt weer opnieuw door Clancy. VV weet niet meer wie het eraan moet gaan komen. Nu misschien Zandberg er eraan kan komen. Dus NAC wederom van achteruit in een bal kan opvangen.
1: Ja, dan moet een moment zien dadelijk dat een bal uitgaat. Hem weer in positie te gaan stond. Zandberg is er weer naar voren gelopen. Maar het is eigenlijk VVV dat helemaal terugzak. De blok wint zijn duel niet. Bal blijft hangen. Blijft dan op de voet. Plekken eigenlijk van Zuliani. Corner nummer zoveel in een paar minuten tijd. Ja, als verslaggever moeten we nou zeggen, dus wachten tot die goal veld. Maar zo vult het ook wel op dit moment. Ja. NAC houdt vol op die deur. Klop aan. Heeft nog steeds niet de opening gemak. Weer in de corner omdat Schoenenwald eraan zit. Oh, geen de corner. Doeltrap. Even nou die rust pakken. Ja. Dit moest als aanvoerder ergens in het veld nou even zien. En ik zie dat Blankaar en Schoenenwald dat begrepen.
0: Ja, inderdaad. Ze komen wel de lange bal. Maar Blankaar is het een bal klolied in van de korte corner. Het is NAC wat er waarschijnlijk vol op geklemmerd. Dat is niet anders dan logisch in elk geval. Bal is genomen richting Schoonewald. Schoonewald noemen. En een bal richting Schenkhuizen. Schenkhuizen richting Blankaar. Blankaar naar Schoonewald. Dan moet een bal naar voren toe. Dan geeft het naar voren toe. Weer richting Aimou. In de cup. En dat kennen niet. Want het staat de lange Gruimel staat er dan tegen Neuver. En is het inworp voor VVV.
1: Ja, en dan is het de blok. Die moet zich even de tijd nemen. Al kent dat niet meer natuurlijk. Omdat de regel van die paar seconden geldt. En dat kreeg je nou ook te huren vanuit Henskens. Nou, de blok duidt dat nog wel wat beter. Het is Zandberg en meegeven de blok lang. VV komt er eigenlijk niet meer uit. We zien al een tijd lang niet meer over de middenlijn geweest. En het hoeft ergens ook niet. Want het is steeds met 0-2 voor. Maar er zien wel wat jongens... die zich aan het umklei zien aan VV-zijde. We zullen dadelijk ook mee gaan nemen. We dat allemaal zien. NAC Breda heeft de bal alweer afgesnoept van Zandberg en Aydmahou. En Van den Berg let niet op. Zuliani, bal. Maakt het verrips moeilijk. En Van den Berg, maar een lang getrap. Dat zal zo meteen even de Zili gaan rollen.
0: Ja, dat geeft inderdaad. Ik ben nog even kijken. Zien drie wissels mogen die al genomen weer. Of gedaan weer. Dat zien we nog niet. Zit de scheidsrechter. Dan is het Grulli tegen de bal ingegooid. Kan de bal via NAC over de Zili. Dan hebben we al een aantal meters opgeschoten. In ieder geval zitten we halverwege de helft van NAC. Geur ligt de bal opnieuw gaan ingooien. Dus dit dan nu even wachten. Eerst komen die wissels inderdaad. Dan gaat Aymoe de route voor Thomas Jansen. Daar hebben we nu voor gezien. Heb je die andere ook al een beetje meegekregen?
1: Ja, dat zal ze meteen wel vormgeven. Odries en Davies komen erbij. Schalk gaat de oet. Krijgt hij ook een applausje. Wellicht wel. Dan zal Odries wat meer verdedigend gaan komen. Maar Oudries voor Schalk, Jansen dus voor Aydmahou. En dan gaan we zien voor weer Davies gaat komen. Dat is voor Gerlich ook logisch.
0: Logische wissels,
1: back
0: ja.
1: Voor een back. Nieuwe verse krachten. Alle drie prima wedstrijd gespeeld. Aydmahou natuurlijk terugkomend van een blessure. Snap ik, Schalk kon ze misschien niet helemaal meer belopen. En Gerlich had ook straks zo'n momentje dat bedacht. Oeh, dan moet het zich een beetje foppen. In ieder geval drie verse spelers erbij komen op. VVV 63ste minuut. Nog zeker wel wat te gaan. Zolang dat we die goal niet tegenkrijgen, is hij de winst goed binnen.
0: Ja, dat is woon. Als we de mijne tegenkrijgen ook.
1: Maar wel leuk. Het is wel leuk. Ja, het is leuk om te kijken wat er gebeurt.
0: Ja, zeker, zeker. Het is NAC Breda. Weer een balbezit. Nu aan de rechterkant. Weer met... Valerius dan terug. En dan wordt er nog een keer naar bal naar voren gekeken. Terug naar Valerius. Valerius zet de blok dan tegenover zich. En Schalk, moet ik zeggen, maar dat is er net goed. Dus, maar het is NAC wat een bal alweer verspeelt. En Schoonenbal kan een bal op kan pakken. En als dat niemand aan gaat vallen, dan kan hij nog heel lang een bal vasthalen. En dan is het, moet je even goed kijken, weer Belaar geloof ik. Nee, het is Serrano deed een bal dan moeilijk maken voor de keeper. Maar de bal is al richting Clancy. En dan moet VVV nu de lange bal ervoor geven. Het is Jawal. Wordt Davis weggestuurd, maar dan kan dit er niet aan. Het is NAC wat de bal kan meenemen in ieder geval.
1: Ja, Davis zit nog fitte bijn. Geeft er echt als een razende achteraan. Ik was dan even kijken naar de momenten met Clancy. Deze bal is prachtig. Clancy had ook wel last van de spiertjes. Maar Oudries, kom jong, die zit er net in. Verspeelt ze de bal. Maar hey, alle credits naar Oudries. pakt hem zelf weer op. En wint zien duel. Maar Clancy heeft wel last. Dus hem ook weer hinken. En dat was wel een rekken. Gef in de gaten al de trainer niet. Dat ze dadelijk door iets mee Gijs krijgen. VV gaat proberen hier weer aan te gaan vallen. Aan de linkerkant. Thomas Jansen draait hem zien. Asken niet verleren zijn ene keer voorbij. Zal dan terug moeten met balbezit in bezit te blijven halden. En dat lukt. Rustig aan zit Blankaar. Schoon wel duidelijk rustig. Zoals Nak niet aanvalt. Kan VV de bal rondtikken. Prima gevoetbal.
0: Ja, zeker. Oudries. Kan nu nog een beetje vreespel voor zich. Eindelijk. Kan de bal nog moeilijk zijn aan de andere kant. Maar dan is dat een slordige paas. Maar wel een overtreding nog gemaakt op Oudries. Kregen we de vrije trap. Mijn meter of 10 over de middenlijn in ieder geval. En dan zitten we al op Nak gebied. Om maar even zo te zeggen. En dan mag VV door een vrije trap gewoon nemen. Ik ben even kijken. Het is Vullers die de bal bezig houdt. Zuk even de vrije man. En dan mag dan nog genomen weer. Ik kan dan eigenlijk richting de blok. Nee, er zit weinig mogelijkheden. Geet dan nu naar de rechterkant. Als tijd Zuliani klonen de bal naar binnen te krijgen.
1: Ja, dat was een goede bal wat dat betreft. Maar er waren er weinig die aanstalde Magde wat te doen. Nou, dat vertrouwen van Zuliani hadden we het net over. Iets te veel acties in de been. Lukt de bal dan zelf over de Zilin. Ik wil wel even. Ik ben nu elke minuut bijna naar dat bord aan het kijken. Zo spannend vind ik het half. Dat moet ik gaan niet doen, want het is nog lang te spelen. Hey, in Breda 24 zeker plus wat extra's. Het doorkuppen is goed van Sumano. Maar Davies heeft de snelheid op die eerste meters meer dan Nassau. En wint zijn duel. VV weer in de achterhoed. Wel meteen een druk zetten van Vullers doen ze goed hier. Nassau samen met Sumano. En zo mot VVV terugploeien. Nak weer aan de mal.
0: Ja, zeker met Rio Hille aan de linkerkant. Stuurt dan aan de veurhoede. Kennen eigenlijk niks kwijt. Want aan de andere kant op. Geet dan via Van den Bergen. Via Grijmel. Grijmel in richting Suntjes. Suntjes met dat schot. Wordt geblokt door Blankaak. En VV misschien nooit de route komen. En dan overtreden in het Christen gele kaart. Dat is redelijk helder. Krieg je inderdaad ook weer. Waar is dat?
1: Ben ik ook even aan het denken.
0: Ja, als je een bal hebt.
1: Jensen, denk ik. Nummer 8.
0: Jensen is dat inderdaad, ja. Jensen heeft een gele kaart kreeg. Ik denk dat VV dit niet zo heel erg vindt. Want dat kost alleen maar 10 in ieder geval. En we zitten in de 67e minuut. Dat betekent nog 23 minuten te spelen. Dan zitten we op de helft van de tweede helft in ieder geval. Nog 1/4 spelen in deze wedstrijd. Het is spannend voor ons helemaal omdat we voorop stonden. Maar wel onder grote druk. Maar VV in balbezit. Druk richting Schoonenbal.
1: Ja, de spanning zal zeker ook in het uitvak hier zitten. En de mensen toes, zoals we dat ook voelen. De frustratie zal voor de supporters van NAC hier zien. Die toch wel merken dat NAC Breda het moeilijk heeft vanavond. Niet lekker tot voetballen. Kump. Vorige week ook nipt, maar gewonnen. Door is de schwung nog niet helemaal door. Leo Grijmel mocht de Mendelin overstappen. Geef hem aan Jan van den Berg mee. NAC Breda staat heel hoog met de backs op aan de Zilin neergezatten. Het zeuken een Nassau, maar het is te veel van hetzelfde. Er zit te weinig echt verrassing in om een keer wat te creëren. En dit soort ballen van Nassau, het goed inleveren, brengt ook niet deel aan het spel dat het beter gaat. VV is weg.
0: Ja, zeker. Jansen aan de linkerkant speelt hij normaal niet. Kan dan nu voorzetten en dan komt hij niet bij Zandberg. En dan kan Nak wegkappen. En dat kunnen ze gelukkig alleen maar doen om over de Zilin te gaan speulen. Dat betekent inworp voor VVV. Maar het is een momentje waar Thomas Jansen heel goed wegdribbelde van zijn speuler. En dan is het toch en dat was wel drinkpauze, denk ik. Oh ja, ik was even denken. Dus even denken wat er was. Een drinkpauze voor de beide teams. En dan kan de sproeiers hier ook weer aan. Dat is prima. En dan kan ook Marinus Dijkhuizen zijn mannen nog even toespreken. Ik denk dat dat eigenlijk ook wel af en toe wel lekker is. Voor het team wat onder druk staat. Om door eventueel nog kleine nuanceverschillen aan te doen. Van de andere kant, het is ook een momentje voor Hoefkens om door misschien nog wat aan te doen.
1: Ja, dat is wel zo. Hè? De speel is een kwart en dan heb ze weer een moment om wat te gaan vertellen. Zelf ben ik er niet zo'n fan van. WK natuurlijk elke wedstrijd meegemaakt.
0: Eerste reden natuurlijk ook wel het drinken. Dus
1: vandaag is het warm en dat zal ook dadelijk, vanaf vorige week is het al een stuk minder warm. Zal er ook niet meer gaan zien. Dijkhuizen zie ik druk in dat groepje stonden. Een aantal mensen individueel aanspreken. De meeste spelers stonden relaxed bij. Ik zie Schalk nog even ertussen stond om Schenkhuizen wat aanwijzing te geven. Het is nou niet zozeer dat ook niet baby nakken. Dus is ook niet Hoefkens echt in de groep en mensen wat. Dus met name nou drinken. En individueel misschien in de Sumano kreeg nog een opmerking. Maar dat is het dan ook. Wel nog een wissel, denk ik. Want de vierde man heeft het bord kloor. Ik ben
0: ook even benieuwd wie er dan in komt.
1: Ja, Winak.
0: Ja, ik ben moet zich even omdraaien. Dan kennen we de nummer 1. Of als dit de Bordemoer gehaald wordt, dan kennen we het ook zien. De nummer 2 van NAC. Dat is Lucassen. Boy, Lucassen komt erin voor Valerius, als ik het goed zie.
1: En de hartstikke straks zal even hebben in de tweede helft ook niet meer gezien. Nee. Lucassen ook een speler die al langer in dienst. Volgens mij had hij ook een blessure gehad. Waardoor hij niet begon. Valerius hier zelf echt heel erg goed. Tweede helft niet meer gezien. Kan ook zien dat VV dat wat anders neer heeft gezet. De hydration break geweest. De handdoek aan de kant. De flessen drinken zien opgeruimd. Scheidsrechter Henschitz. Kieken ze hem zich heen. Worst een bal. Hoor gewoon verder. Ik ben ook wel van een denken.
0: Ja, waar dat, inbal
1: VV denk ik toch aan de andere kant.
0: Ja, ik ben even aan het kieken. Ja. Weer er ook weer heergeet. Dan zal de blok er heer gaan lopen.
1: Dat duidt ook, ja.
0: Duidt inderdaad ook. Er is de littenbal ook al klaar. Scheidsrechter wel wacht nog wel even. Er zit, nou ja, ik denk dat het 2 of 3 minuten wat erbij gekomen. Maar op het moment dat de bal erin gaat, dan gewoon weer tellen. Vermoed ik even dat ook de Zussi, ook de vierde man, kieken op zijn horloge van als hij begint. Daar gaan we. Dat is de no-hitte gefloten. Dus no moet dan ook gewoon gooien. Laatste blok duidt het, moet ik zeggen. Maar dat inderdaad Noval richting, richting Zandberg geeft een bal inderdaad. Kind dan heen richting Giuliani. Giuliani ziet dan Davis, trekt dan naar binnen en naar voren zit. En dan staat dan weer niemand. Hij is dan niet goed genoeg. Dat is dan weer het nadeeltje. En dan is dit mogelijkheidje weer voorbij.
1: Maar Giuliani deed dat blind half.
0: Ja, dat is ook zo. Dan had ze een beter FVE nog naar Davis kunnen steken. Want Thijs Huus in ieder geval. Maar ja, is voorbij.
1: Hoefkens leven in ieder geval echt vol mee met zijn ploeg. Hoopt natuurlijk nog wat te creëren. En een spark hier in het stadion. Want dat duidt natuurlijk als een goal. Hier straks buurt gemak 0-2 nog steeds in het voordeel van VVV. Het opkomen van NAC Breda met de opening naar links. Naar Hille met Davies voor hem. Davies moet goed kijken. Maar in ieder geval niet gaan happen. Nou, Hille mug te veel. Bal met Veugel lag. Blankaar is degene die hem weg mug werken. Bal is nog steeds niet helemaal weg. Want VVV zakt maar in. En het is NAC dat de omsingeling compleet heeft. Want ze stonden eigenlijk bijna allemaal met op die 16 meter. VV hield stand.
0: Maar, ja, zeker.
1: Ik vind het knap.
0: Ja, weet je, maar zeg je net al. Er is weinig creativiteit van NAC om er wat van te maken ook. Hè. Het is veel van hetzelfde. Vandaag proberen ze het nog een keer. Weer door het midden dan nu. Met achterin Kruimel en Van den Berg. Van den Berg schuurt dan heen in het midden Nasso. Nasso kan dan Vullers opzoeken. Vullers probeert dan nog weg te doen. Wie Seuntjes krijgt een bal bij de spits. Hij kan ook wel aanleggen. Oh, oh, oh, oh. En dan gebeurt er van alles en nog wat. Maar het is een... Ja, dat is goed, een achterbal door die van.
1: Maar Sumano. Ja. Sumano klimp in Blancard. Blancard groeide met de judo-rol de ippon. Sumano weer de riverheer. Maar dit was wel zijn moment. Seuntjes die met een wippertje Sumano probeert vrij te speulen.
0: Ja.
1: Dat is wel iets wat ze wil zien. Maar hoe moeilijk is dat voetballen? Hè? Dus de beste voetballende ploeg. VV zak in. Maar scoort zelf 2 keer. Zak nog meer in. Ja, kom dan maar eens voorbij het busparkeren. Het verdedigende stukje wat VV ontzettend goed en knap duidt. Hey, vanavond lang een bal. Moet VV proberen om met Giuliani aan te komen. Hille duurt zich niet foppen. Jawel, nou heeft een beetje het geluk dat de bal dan op Giuliani zijn been veld. Had ook zomaar anders hem kunnen zien.
0: En
1: wel hoog op de helft.
0: Ja, ja. Dus Hille deed een bal mug ingooien. Dus richting, wordt al ingegooid inderdaad. Gaat dan richting Oudroep Jensen. Jensen die kan dan om zijn asje draaien. Hij wel bij de cornervlag van zichzelf. Je hebt dan een hoge bal. En kan Clancy de bal met een slim doodje vrij speulen. Dan moet Vullers opletten. Dat duidt inderdaad. En dan is het Schenkhuizen. Oeh, dat was zo nedig. Dat iets te snel gefloten. Anders was Giuliani weg geweest. Maar terecht vrije trouw omdat tegen Schenkhuizen een overtreding wordt gemaakt. En dan is het VV wat nu nemen.
1: Vullers, Schenkhuizen. Die komt ze wel 2 of 3 keer tegen.
0: Ja, dat is zo. Ja.
1: Dat veld hij heel erg op. Het zien mannetjes putten. Het zien niet de beste voetballers, maar werken zich echt helemaal kapot. En als ze hem voorbij lopen, dan zien ze er snel weer bij. En dat is ook denk ik wat VVV nou tekent. De spirit, de vechtlus, het echt samen als team tot voor willen gaan.
0: Ja, zeker. Het is een kruutje van de laatste blok. Bal, wie wordt er nu ingebracht? Gaat achterin, gaat dan richting Zandberg. Zandberg, je kunt hem dan weer erin. Kan dan nog een keer richting Blancard. Nee, dat gaat niet. Dan is het, hoe ik zeggen, de blok. De blok inderdaad, maar ik ken hem dan niet weken. Dat is ook Zunt. Dan stonden ze Schenkhuizen en de blok zich in de weg. Nu kan de laatste nakt er misschien snel uit.
1: Ja, dat was niet goed gevoetbald. Maar ook NAC Breda heeft wat moeite. Prachtig de panna van Sumano. Die geeft misschien maar loot. Vullers moet wat meer druk op de bal gaan geven. Meegeven aan de nummer 6, Ballard. Die de bal op onder de rechterkant brengen. Maar VV duidt het weer goed. Himmeltruc op die rand van de 16. LG'tje benutten. Die is hem al weg weer geknikt door Clancy. Net voldoende. Nog een keer Davies. Nak met hem singling. Maar komt het maar niet doorheen. En hier ook weer het wegwerken van Davies. En dit is lekker. Dit is wat ze wil op dit moment. Voor NAC blijft het frustrerend.
0: Ja, maar dit is ook het voetbal wat ook in NAC hier zuurt. Hè. Normaal gesproken, nu niet van een tegenstander, ja, maar van dezelf wel. Maar dit is het VVV, wat wie hier ook eerst heen zelf.
1: Andersom half hadden we nu gezegd, wat een verdedigende ploeg, die willen hier gaan niet voetballen. Maar als ze dat zo zelf zo zuurt, dan kent ze er alleen maar van genieten.
0: Ja, zeker. Een makkelijke vangbal van Schoenewal, maar die viel half op zijn rak, denk ik dan. En dan... Ik wil even kijken wat er nog gebeurt, want hij was toch wel, die vond ik echt wel vies vallen. Ik weet niet of ik het gezien had, maar ik ken wel opstand denk ik. Maar het is wegwerken Clancy en ik ben even dikke steuntjes die toch wel een beetje mot hebben ervoor en die een beetje elkaar opzoeken. En dan is het Schoonewald die toch weer moet opstaan. Tiets hadden we al bijgetrokken weer. Ik denk dat we er op huurlijk wat bij gaan krijgen dadelijk. Schoonewald, nu een lange bal naar voren toe.
1: Ja, een kwartier plus extra. Zullen drie zeer fijne punten zien. Mocht dit straks de eindstand zien voor VVV die vorige week al lieten zien over veerkrachten beschikken. Toen compleet druk kwamen, nu moeten ze iets anders doen. Want ze moeten tegenhouden, ze moeten zorgen dat dit over de strepen wordt getrokken. Giuliani, Zandbergen, Giuliani is Mugralf. Een paar keer al gezien dat hij nou de verkeerde keuzes maakt. Ja. Hebben we er nog wat voor op de bank zitten. Dijkhuizen mag zich toch wel druk richting Davies. Hier is de ploeg weer aan het oppeppen. Clancy knalt erin. Dit bevalt me eigenlijk wel, hoor, Clancy.
0: Ja, zeker. Ondanks
1: wat ik net zei dat de last een beetje had. Maar hij is betrouwbaar, hij is sterk. Hij aan de bal ook duiten de goede dingen. Dus er gewoon nog plezier aan.
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Helemaal.
1: Nou, want hij veld eigenlijk niet op. Dat is een beetje wat
0: nee,
1: er gebeurt.
0: Nee, maar er gebeurt ook niks. Achter hem, het is niet van... want dit is een verdediger wat dat betreft. Dus goede outries moet ik zeggen. Dat deed je hartstikke goed. Dan kan Thomas Jansen misschien aan de linkerkant doorheen komen. Krijgt twee spelers van NAC bezig. Trekt dan naar binnen. Ziet dan Zandbergen. Die trekt dan heel goed af. Kan er nog voor komen? Nee, ik kan net geen kracht meer zetten achter dit schot. Maar wat een goede actie van Thomas Jansen.
1: Ja, en de actie van Zandbergen ook weer. Ja. Weer een beetje zien handelsmerk om hem te laten lopen in de aanname. Daardoor creëert hij voor zichzelf ruimte. Alleen het schot was, de kost eigenlijk net niet meer goed bij om de kracht erachter te zetten. En nu zien we al wat mensen van VV voor de bal. Je moet nak tempo maken. Doen ze ook wel, hier, richting de 16 meter. VV shock. Wat truc, Giuliani, Zandbergen zien nu. Liever voorin hangen in de op nak. Hier wel rechts in den hoek. Publiek tijd tot tijd. Ga je nog een keer storen van, hey boys, kom op. Maakt er wat van. Maar ja, NAC luurt een bal liggen. Luurt weer gans. Jan van den Berg overkomen vanuit links centraal. Rechts boeten om de bal te gaan gooien. Als er wat oplevert, prima.
0: Ja,
1: anders
0: ja,
1: zien we heel veel meters.
0: Het is ook dat gebeurd dat er wat opgeleverd heeft. Dus ik snap wel dat ze het doen in ieder geval. Er komt dan de handcorner van Jan van den Berg.
1: De handcorner.
0: Ja, ik probeer er wel een naam voor te vinden. Kom, inderdaad. Ga je in de straatsgebied richting. Maar dat is een makkelijke vanbal van Schoonderwald. En dan moet Giuliani tempo maken. Ga je inderdaad ook naartoe. Maar dat is natuurlijk helemaal niks. Dat moet ik zeggen. Maar dat is Giuliani die dan wordt vastgehouden. Maar daar krijg je geen vrije trap voor. Ik kan nak doorkomen nu. En de Nazi zit dan aan de linkerkant. Moet ik zeggen Nasso. Maar dat kan je niet bereiken. Dan is het Davis nu. Met aan de zijkant. Wat zegt hij?
1: Sneller, zeg ik.
0: Sneller, ja.
1: Dat te lang.
0: Het moet sneller, ja. Maar dat geeft niet. Het is inworp nu voor NAC Breda.
1: Ja, Van den Berg zijn inworp zien heel wiet, maar zien eigenlijk te wiet. Dat is de conclusie. Schoonewald heeft nu al voor de derde keer hem heel makkelijk kunnen plukken. Uit de log is het VV er weer goed bij. Odries samen door met Schenkhuizen, die ook een goede wedstrijd speelt. Vorige week vond ik hem wat te licht in zijn spel. Vandaag is ze wat mannelijker en luurt zich wat meer zien. Dat duidt gans VVV echt als ploeg, als team. Hey, knokken voor wat het weer is. Minuut 79, lup. En zo zien we weer wat minuten verstreken. NAC probeerde nog steeds. VVV nog steeds in die verdedigende stellingen. Maar die 0-2 voorsprong door die goals van Giuliani zien ontzettend lekker. En leveren het op dit moment nog steeds 3 punten op.
0: Ja, nou is inderdaad. NAC met zeuntjes zoekt dan de vrije man. Krijgt een bal dan teruggekaart. Geeft een bal nog een keer voor, maar dan is het VVV, moet ik zeggen, wel weg in werken. Maar het is NAC wat op zijn niet een bal kan opvangen. Nu Hille aan de linkerkant speelt dan richting Jensen. Jensen terug naar Hille. Kan een bal voorgezet weer en trekt nu naar binnen toe Hille. Moet dan naar de andere kant naar Nasso. Nasso vindt dan Grijmel. Een singeling van NAC.
1: Ja, de zoveelste een singeling. En dat vindt VVV prima. Want ze stonden maar gewoon echt als blok, als bus geparkeerd. Hier is Seuntjes weg en hij heeft een schot. En dat wordt gelost. Soumano erbij. Schitterende redding van onze eigen Schoonewald. Als hij redt hij op, want Soumano had hem in de rebound voor het binnenlopen. Het is Schoonewald die de bal pakt. Nog een keer NAC Breda met het knommelen, het proberen te verdedigen. Of het aanvallen bedoel ik van NAC. En het verdedigende werk, zo moet ik het zeggen, van VVV is goed. Er zien wat spelers van VVV die even, Kiek Vullers ook al, de kramp voelen. Ja, het is hard werken in deze toch wel hete Radverlegstadion, maar ze halen stand.
0: Ja, zeker, zeker. Maar nu weer in een gevaarlijke voorzet. Kan weggewerkt worden door Blancard. Kan Thomas Janssen een bal nog bijkrijgen? Nee, dat lukt niet. Dan is een inwop weer voor NAC Breda. Er zal dadelijk ook wel wat wissels van komen. Ik denk inderdaad wat succes. En Ralf Vullers of een Zuliani zien door El Gorif. Een bal naar de andere kant richting Hille. Kan VVV, kan Davis de bal wegtrekken? Nee, dat kan niet. Dus Hille, wat nog steeds een balbezit is, probeert dan door te zetten. Maar het
1: goed
0: is heel goed verdedigd van Davis. Via Hille over de achterlijn. Dat betekent gewoon een achterbal voor VVV. En zo is er weer even rust in de tent.
1: Ah, Amoui, Dono, de effe Vullers. Tegen Davies, ik had het gezien. Die naar Davies scheidt. En Clancy, even de handjes bij elkaar. Even juichen samen van die verdedigende actie. Terwijl Heijzen en Joosten zich klorend maken zien. En ja, zoals ik al aangoes, Ralf, er zullen er ongetwijfeld een paar echt op de laatste bijn aan lopen zien. En kijken of dat ook de jongens zien die dadelijk de roet gewoon wat dat betreft. Inwoord NAC Breda, maar mogen we al groeien? Ja, want er is nog niet eens verder kloor. Joosten kreeg het handje van de assistenten aan de ziekant. Maar er wordt nog gevoetbald. Max Ballard aan de rechterkant. Geven hem weer mee en Grijmel. Publiek er nog eens achter. Kom op VVV. Tegenhalen.
0: Ja, dat doen ze. Ja, ze probeert het nou. Dan komt hij voorzet alsnog. Maar die wordt dan via de blok over de achterlijn gekomen. En dat betekent corner nummer 728. Want ik weet niet hoeveel corners we al gehad hebben. Maar dat zien er heel veel in ieder geval. Maar de mogen zoveel corners hebben. VVV staat nog steeds met 2-0 voor. Dat is de 82e minuut. Corner wordt nog genomen. Krijgt een handje in de lucht. Steekt weer iedereen op zijn positie. De corner moet nog heel even gewacht weer. Nu kan hij genomen weer. Steekt Kloor. Een handje in de lucht. Wordt erin gezet. Komt alweer bij Schoonewald. Schoonewald. Steekt er gewoon op. Ja, dit is gewoon door. Dit is gewoon. Iedere bal is er in de 16e
1: voor. Iedere bal, Ralf, heet Schoonewald. Gewoon netjes geplukt. Ook niet dat wie denken dat hij het mis. Hij springt. Hij heet hem. En hij heet de Rus om het vervolg te geven. Vullers samen met Davies. Zuliani. Vullers, goed driehoekje door. Ja, en dan kan Grijmel die wat meer naar voren. Is Gonston rennen wat hij wilt, maar dan kunnen we er niet aan. Clancy opent over de hele. En Jesus ook aan het VVV. Kan voetballen en de vrije man werd te vinden, want dit doen ze goed.
0: Ja, zeker. Oh, dat is jammer. Dat kwam net hoog voor Zandberg. De bal van laatste blok. Kost allemaal liever over de grond gaat dan in de log. Want dan kent ze er wat niet zoveel. Maar hij is alleen maar met de kop te proberen tegen te krijgen. Dat betekent dat NAC weer opnieuw een bal bezit. Dus gaat via Hille aan de linkerkant. Moet Zuliani een sliding maken. Maar dat was nog redelijk onnodig in elk geval. Nog steeds NAC nu met een bal over de hele. Naar de rechterkant. Kent hij binnen alweer. Ja, zeker. Moet de blok ervoor gaan staan. Lege veurs hebben we weggewerkt door Thomas Jans.
1: Ja, elke keer staat er achter in de verdediger. Nog in de verdediger. Dus constant die rugdekking aan elkaar. Is gewoon goed. De nummer 4. En dat is in VVV aan VVV kant Clancy. Die al wat last had van de hamstrings. Misschien wel van de kuiten. Die wordt vervangen door Joosten. Of hij ze maakt niet zo heel veel uit. In ieder geval VVV geeft door twee verdedigers begroeien. Clancy voor Heijs in dit geval. Weer Kump voor Tijn Joosten. Dat duurt allemaal lang. Is er al een nummer? Oh, er is al wat geroepen. Stream is
0: achter de goal.
1: Langs. Dat is Vullers.
0: Vullers inderdaad.
1: Ja. Yes. Dus Heijzen en Joost erbij voor Vullers en Clancy. Voor die laatste minuten, 10 denk ik nog. Want we zitten in minuut 84. Lange inworp weer door Jan van den Berg. Leveren echt helemaal niks op. VV blijft stond terwijl ze eigenlijk die paar meter naar voren moeten gaan lopen. Om het NAC wat hoger moeilijk te maken. Doen ze niet.
0: Nee, zeker niet. Maar het is nog steeds nog een keer schoon wat in bal. En dan weggekapt weer. En dus een achterbal omdat er via de speler van NAC over de achterlijn komt. Ik dacht eigenlijk van nee, maar dat maakt me niet zo veel. Ik stond er ook niet zo dichtbij als de scheidsrechter. En die heeft het denk ik goed gezien in ieder geval. Vullers is helemaal op en Clancy had ook al een pintje, dat had zich al gezien. Hè. Dus die zien er inderdaad uit. Heise, ben ik even kieken. Dit is al om hier in het centrum mee gaan doen. Ik ben even kieken.
2: Joost achterop.
0: Ja, Joost achterin inderdaad. En Heise staat wel meer in het centrum inderdaad. Geet een bal naar voren. Geet richting Zandberg. Zandberg kan dan doorkuppen. Dan probeert Jansen er beter te komen. Moet Van den Berg de bal vasthouden. Dat duidt inderdaad. Jansen wel er vol achteraan. En dan is het een overtreding. Zet de grensrechter. Attendeert de scheidsrechter erop. En dan krijg je een gele kaart.
1: Hij rijdt veel langs.
0: Ja, ik weet het niet.
1: Het is omdat de speler zo hoog opspringt. Ja. Van den Berg en duidt voorkomen of Jansen van alles duidt. Jansen glijdt in mijn ogen gewoon veel langs. Zandberg is ook redelijk kwot. Zit ook tegen Zuliani. Daarom is kwot. Kom jong, terugzakken niet. Weer dat gesprek aangaan. Daar is ook maf van inderdaad. Dat is een speler dat elke keer. We hebben dat in twee wedstrijden al gezien. Dat Zuliani door een handje van heet. Zak maar goed in. Gang maar weer in die verdediging in de stellingen. 84ste minuut. VVV duidt het ontzettend goed. Hey, vanavond tegen een ploeg die vorig jaar nog Eredivisie speelde. 0-2 nog steeds die voorsprong.
0: Ja, geeft Nak nog via de rechterkant. Daar staat Gruimel. Kind dan naar voren toe. Geeft hij richting Suntjes. Deze wat heet Lotte Zakken. Ik kan niet echt zien de stempel nog erop drukken op zijn wedstrijd. Geeft de bal naar de andere kant. Daar staat hij Hille weer kloon. Dat is Nasso. En dan Kloos. Hij kan de bal naar voren zetten. Duit inderdaad ook. Scherp voor gezet. Maar ik heb weggekapt weer door VVV. Is het opnieuw balbezit. Nu door Zuliani. Kan de bal naar binnen halen. En dan via de speuler van Nak. Geeft de bal over de achterlijn. Gewoon een achterbal voor VVV.
1: Ja, nog hier weer even Davies. Deel up. Nozuliani is ook nog de hamstringgriep. Dat hadden we hier net ook al een beetje gezien. Theo Opbaas. Het VV nog in de wissel. Nee, dat hebben ze niet. Dus dat had Dijkhuizen toch wat beter over mol moeten gaan denken.
0: Ja, maar ja, als dat Dresie met... en de kids zijn nog met twee wisselen. Dan
1: klopt, mij eens. Dat is natuurlijk oei. Terwijl Sandberg best wel hoog knalt tegen Olroep Jensen. Allebei stonden ze weer. Liek gevolgen dan net het baas. Nak Breda. Mak tempo. Ballare. Rente met een bal aan de voet. De middenin over. Ja, die gewoon dadelijk natuurlijk weer pompen richting die spitsen. Sumano stijt er ook van de berg. Stijt er nog B volgens mij zelfs. Waar Grijmel straks doorleep. En zo probeert Nak die omsingeling weer kloot te krijgen. Maar het is met name het rondspeulen. En niet echt het doorbieten richting de kist. Ja, ik zou zeggen dan maar alles of niks.
0: Ja, dat denk ik ook. En ze zetten natuurlijk wel die mankers ervoor. En dan is het een vrije trap. Omdat ze gaan nou zeg maar naar onderveld. Of eigenlijk veld. Ik vond het een beetje een nepduik. Maar kreeg er wel een vrije trap door. En dat betekent dat er een vrije trap is. Het is een meter of 30 van de goal van Schoonewald. Daar heeft nu naakt tegen maken. En er zijn verschillende mensen die het opnieuw gemeld hebben. Maar Suntjes is degene die de bal recht leidt. Rek Kloorlied in ieder geval. De rest loopt er langzaam van weg.
1: Ja, straks ook nog de wedstrijd nog een moeilijk moment. Voor Suntjes. Ik zag al dat de sterretjes werden uitgedeeld. Stonden op het scorebord. Als medeleven voor hem. Zo wat zien als hij daar nog een goal maakt. En de wedstrijd nog hem kan draaien. En laten we hopen van niet. Schot. Suntjes is hard. Mwah. Het is ook niet geplaatst. Nee, het is recht in de hand van Schoonewald. De kiek is er iemand aan het rennen. Is dat Zuliani? Nee, hij is wel bal. Ja, aan de rechterkant half. En dan kuppen ook.
0: Ja, inderdaad. Kinder er ook. En Zandberg probeert een bal nog te kuppen. Dat lukt niet. Dus Oudriesteden probeert er oorlog te maken. Maar dat kan de bal niet mee krijgen. Maar dus wel VVV-bal nu via Heijsen truc richting de blok. Kan blok aan de andere kant. Geet dan richting Zandberg. Dat kan dan net niet aankomen. Maar Heijsen buiten ook wel zien best nog. Ik denk die een paar minuten die moet ik dan volgeven.
1: Oei. Die vertreding van Heijsen iets te fel. Maar wel prettig om te zien dat VVV nou met wat meer spelers probeert de verdediging het moeilijk te maken. Dan komen ze in ieder geval niet naar voren. Want hier zien de spelers in het geel-zwart weer richting Hille aan de linkerkant. Een beetje de rol van Valerius in de eerste helft. Is Hille wat meer aanwezig in die tweede helft op de linksbackpositie. Nak weer via Ballard. De omsingeling is elke keer hetzelfde. Want eigenlijk het verhol blijft zoals het is. Ze komen naar Nederheer. Het rondtikken. Het prima verzorgd voetbal. Hoog balbezit. Maar het echte doorbieten zeker niet. En VV zit er net als nu elke keer tussen.
0: Ja, nu ook. Oudries samen met Jansen probeert dan Oudries er door te komen. Dat lag hem dan niet. En dan is het immer op van Nak. Ja, dat is natuurlijk wel een dingetje wat lastiger is. Maar het is natuurlijk nog ook Nak zit er vol bovenop. Het alles naar voren gericht. Dan zul ze in de keer heel erg snel weer droog moeten komen. En dat hebben we eigenlijk nog niet helemaal gespeeld. Dus alleen Jansen deed dat net wel aan de linkerkant. Nak is weer proberen met die volgende omsingeling.
1: Ja, dan gaat er een individuele actie van Oeden speler van NAC. Waar dat Ballard, nee, dat was maar niet zo verloed. In ieder geval vrije trap en een gele kaart hem het echte tegenhalen van door Oudries. Gevolgd moment. Bal liet weer met een meter of 5. Maar 7 misschien wel vanaf de rand van de 16. En de klok Ralf tik 89 aan. Het duurt komt steeds dichterbij. Maar ja, we zien zeker. Nog zeker nog niet.
0: Nee, zeker niet. Ik denk dat er nog zeker een 5 minuten zeker erbij gaan komen. Want we hebben boete die 3 minuten zien er al nog wel wissels geweest. En zo het heeft allemaal wat tijd gekost. Dus 5, 6 minuten denk ik dat we toch wel moeten gaan tellen wat erbij gaat komen. Maar we kregen eerst een vrije trap van Naakje. Wees tijd toch allemaal kloor. Eigenlijk heel VVV's tijd op de 16 meter lijn. En Nak staat er allemaal omheen om die bel proberen erin te gaan keppen. We gaan er even afwachten voor deze vrije trap.
1: Ah, bal werd genomen. Blancaar let er ontzettend goed op. Douwen in de rakscheid. B. Zandbergen nog een keer. Gaan rare dingen doen. Halt is speulervuurdig. Bal weer teruggelachen. Maar 3 spelers van VV die zich toch veugoeien. Kijk, al heen weer half. Mooi, Zandbergen, Blancaar. Even met z'n allen. Die bossen tegen elkaar. Want ze flikken het met z'n drieën. Hey, om de bal weer tegen te halen. De 90ste minuut is ook al voorbij. Weer in de corner voor Nak. Corner misschien van nummer 15. We kunnen het niet zien. Heijzen. Knik de bal weer weg. Nee, die heeft er zin in, denk ik. Nou, uiteindelijk wel. Maar toch wel wat vertraging. Ja, dat blijft toch binnen. 5 minuten half. VV heeft al dik een half oor tegengehouden. En misschien al langer als we die eerste helft meetellen. Dus die 5 minuten moet ook kunnen. Zo lang mogelijk zorgen dat die goal niet valt. Dan heb je die marge en dan blijven lekker. Nak, kom weer. Maar eigenlijk weten ze het niet.
0: Nee, ik moet eerlijk zeggen van... nee, ik zeg het niet trouwens.
1: Nee, hier is die ganse pot maar af.
0: Ja, inderdaad. Nak is inderdaad. Nu is weer die omsingeling. Nu met Nazi de bal probeert voor te krijgen. Weggekupt door... Joost, als ik het goed gezien heb. Hij is erin kleun. Dat is Oudries is erin kleun. VVV nu met Thomas Janssen.
1: Kom jong.
0: Oeh, nou, het is dan even wat feller. Oh, dan kreeg je de vrije trap even van Zandbergen. Kregen we dan nog mee. Dat het voordeel dan niet was in ieder geval. Dat is lekker. En ik zie ook dat de moed bij Nak ook een klein beetje begint te zakken. Dat van,
1: Ja, maar dat Kump, dat is al dikken oor hetzelfde doen. Dus.
0: Ja,
1: en
0: precies.
1: Dat Kump niet verder tot iets. Terwijl Suliani weg wordt gestuurd. Heel erachteraan. Gaat Suliani de 16 meter in? Jazeker. Kunt de actie maken. Leden dan bij de tweede pol. Is het inknikken van Zandbergen? Net niet. Ik maakte het misschien ook spannender dan net het waas. Omdat de bal een beetje bleef hangen. Maar Zandbergen had hier misschien wel wat kunnen holen. Terwijl er een best wel gevolgd moment is. Want ik zie dat er wat spelers van Nak meteen hem verzorging vroegen. En dat Zandbergen misschien wel eens rakte. Nou, kom verzorgers. Velden, Assazu, nadrukkelijk werd gevraagd. Ook de verzorger van VVV. Kop tegen kop, misschien neus, bloed, weet ik het wat. Kunnen we hier niet gans meemaken. 1 minuut gehad, nog 40 om. Beetje hakkelijk momentje, hè?
0: We zeker. Ik ben er binnen even kijken, maar ze zitten er nog met 3 man omheen. Klinkt is niet lekker in ieder geval. VVV-spelers gewoon even snel nog wat drinken. Dat doen ze wel hartstikke slim nog even om dit momentje wel even te pakken. Terwijl ze de spelers van NAC, maar ook Suliani en Stijt dan nog een beetje in de buurt kieken door. Want dat is natuurlijk niet lekker als zoiets gebeurt. En dan hopen ze dat het goed gaat in ieder geval.
1: En ik denk ook niet, want die Goezelaan Nak geeft het ook een beetje op van het is folklore. Dit voegt niet toe dat er nog een energie op komt.
0: Nee, absoluut
1: eigenlijk,
0: niet.
1: Hè, want het is weer een inkakmoment. De speler kan nog steeds niet helemaal goed zien weer dat nou is. Die gaat even achter de Zilin. Ik denk kop tegen kop. Misschien wel aan de neus. Wat bloed, wat gezien werd. Nummer 6, Ballard, waar staat. Die gaat...
0: die gaat ook een minuutje droeg.
1: Die gaat ook een minuutje droeg. Had wel echt wat... Dat had wel echt wat.
0: Dat is gewoon...
1: Kom op, VVV. 4 minuten had ik net gezien op de klok. De klok liep verder, maar dan zien er nog 40 gewoon. Hey, in het Radverlegstadion. Nog een keer Nak, bal lang, veel te lang. Davies kind verlengen. En cup hem zo even de ziel in. Het is nog goed tegenhouden. Zorgen dat die goal niet valt. Ik vind het spannend, Ralf.
0: Ja, ik ook.
1: Terwijl dan heb je die marge van 2.
0: Ja, zeker. Ik vind het wel uiteindelijk. Heb ze het ook verdiend. Goed op de manier van wie ze dat verdedigen is. En ook, ik moet zeggen dat Nak het goed niet het vernuft gehad ook. Om hier wat moois van te maken. Inworp, ga je er nu inkomen van den Berg. Kan dan nu weg weer door Davies. Davies gaat dan richting Suliani. Suliani kan dan niet aankomen. En dan is het Zandbergen. Die dan Suliani probeert weg te steuren. Suliani draait hem zijn as. Spul hem dan goed door richting Oudries. Oudries kan dan nu doorlopen aan de rechterkant. Dan zien er 3-2. 3-3 moet ik zeggen. Oudries trekt dan naar binnen. Nou, die kunnen vuren. En dan toch dit schot. Verdekt schot. In ieder geval. En dan is het een...
1: Nog niet. Score,
0: nog niet. Dat is nog goed, wordt voorgelachen. Nou,
1: jongens,
0: dat is niet heel slim uitgespeeld. En dan Schenkhuizen kan dan niet in bal komen. Echt, dat is zwak uitgespeeld in ieder geval. En dan kan misschien wel naar de moet komen. Maar het is Zuliani die dat wel erg moeilijk maakt.
1: Ja, VVV ook Hees Schenkhuizen en Zuliani en Hey Thomas Jansen. Kiegen naar de klok er half, 93 minuten. En dan nog zo vol druk in de zetten.
2: Ja.
1: Geef ook wel aan dat VVV fit genoeg is. Ik tel dan nog even het gemaakte minuutje af. En dan zien we nog drie te gaan. Hey, in Breda nog een keer Ballard. Net dus hoe het veld ging. Slijp door hey, op routine, op kracht. Nog een corner route. Hij vulde Tetter nog wel wat de Holenveld. Maar ja, vullen we dat ook. Publiek is ook een beetje matig nou hier. Dat is net maar de volle aanmoediging die er straks bal waard. Corner is genomen, weer te kort. Bal blijft hangen, bal via de borst. Wegwerken Thomas Jansen. Het moet wel ergens voor mijn gevoel gewoon zien dat ze het met mijn kinderen hebben om er nog twee te maken. Toch?
0: Nee, dat denk ik ook niet. Dat kunnen we gewoon wel stellen. Inderdaad. He, terwijl de mensen om een VVV toch met een glimlach langs hun weg lopen.
1: Ja,
0: he, dus dat is, ook wel die, dat is ook wel lekker natuurlijk. En Rasselot die wegloopt en de voorzitter loopt weg. Dus dat is wel lekker. En VVV stijgt goed met 2-0 voor. We hebben nog een half minuut spelen. Terwijl NAC nog in de corner moet nemen met Nassau in ieder geval. En dan zal hij snel genomen moeten weer. En dan zal er bijna afgevloten weer. We gaan het zien.
1: Ja, Nassau, bal langs. Gewoon de bal weer om. Jazeker, dit is echt wat er vandaag gebeurt. Vijfde, zesde, zevende bal. Dat moeten we echt eens terug gaan kijken. Dat gaan we niet doen.
0: Nee.
1: Maar hij pakt ze allemaal vertreffelijk. Ja, tof eigenlijk. Uit de log. Ik zie op de klok 94. Nou, Henske zit inderdaad aangegeven. Er komt nog iets bij. Vanwege dat moment net met de verdediger van NAC. Thomas Jansen, heerlijk jong. Knokt zich in het duel. Hoort er dan net niet in wat behoeft. Maar werkt zich wel helemaal het schompus. Door het maximale roet rollen. De gewone mensen moest hier weg. Ja, het geluif is al wat ingedaald. En is ook wel weg. Maar ja, het is pas echt kloor, Ralf. En dat weten we als er wordt gefloten.
0: Ja, zeker de laatste tijd. We bedoel, NAC hebben laatst gescoord. We hebben laatst ook nog gescoord. En toen de laatste nog tegengekregen. Dus het is pas voorbij als er gefloten is. Dat is het nog niet. Dus NAC nog steeds in balbezit. Nog steeds met Tom Singeling. Proberen natuurlijk nog wel wat van te maken. Zeker voor het eigen publiek nog. Nu met Suntjes. Suntjes met dat schot. Een verdekschot. Maar een goede redding van Schoonewald. Nog steeds de bal niet weg. Kindenbal naar voren gezet weer. Nee, nu misschien met een andere kant. Wordt de bal nu wel erin gebracht. Kindenbal gekapt weer. Maar hij gaat op het dak van de goal.
1: Klaar,
0: en
1: dingen.
0: Dan is het afgelopen.
1: Yes, yes.
0: We hebben met 2-0 gewonnen van NAC.
2: We
0: hebben gewonnen. Ja, ik moet zeggen. Gisteren vorige week hebben we verloren met 4-3. Hebben we verloren. Ik vind nu hebben we ook gewonnen inderdaad.
1: En ik kijk dan weer naar het veld, hè, naar de spelers, hoe beleven ze het? Die zien echt als team, hey, hebben ze geopereerd. Iedereen geeft elkaar de high five, heeft geknokt voor wat ze weer zien. En VVV pak hey, 3 punten die niet verwacht waren aan de voorkant. Maar NAC, nou, zwak is het ook niet. Ze hebben het niet voor elkaar gekregen.
0: Ik denk dat het vanaf hebben gewoon gemist. Ik denk dat dat wel het keyboard was. Ze hebben het gewoon eerst keer hetzelfde gedaan. We hebben dat een paar keer beneumd. En dan hebben we gewoon, uiteindelijk dan toch verdiend met 2-0 gewonnen, denk ik.
1: Volgende week half zien we er weer bij, hè?
0: In de Cool. In de Cool, tegen de Graafschap.
1: Ja, ook weer een ontzettende lastige. Dan dus ik volgens mij het verslag met Matt van Rie.
0: Ja, dicht.
1: Weet wie weer?
0: Ja, dicht met Matt.
1: Ik met Matt van Rie, ik vergist er en helemaal niet erg. Wie gaan heerlijk het weekend in met 3 punten in de test. We gaan het park in morgen half, denk ik, want straks dat redden we niet meer. Veel plezier, gewinst als je nog god. Wie gewoon in ieder geval lekker truc naar hoes met 3 punten. Wil Sticht de mensen nog wat meegeven, Ralf?
0: Ik wens ook een waanzinnig zonnig en fijn weekend ook in het Veluwe. Dus god lekker nog in het park genieten. En volgende week dan huren of zien we nog in de Cool. Wat is het? Vrijdag volgens mij, hè?
1: Jazeker.
0: Ja, lekker man.
1: Dank aan Geert in de studio, half scoren, half verkoelen. Wie danken nog? Fijn weekend.
0: Hoi.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
2: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
1: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan. Vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardee, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardee werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weerspreken dat Ardee er academische functies had die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

Bekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo. 96.9 FM.
0: Altijd hier voor jou.

0: niet heel vurdig.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Mie op Omroep Venlo.
2: Hallo lief mensen, dit is Simone Rood.
3: En Frank Donders.
2: Met een nieuw nummer.
4: Ins on ins.
2: Noten huren op Omroep Venlo.
0: Het beste goed de regio.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

Het was nog gewoon bussen vol toeristen. We keken naar elkaar van achter dubbelglaas. Ventilator stond te hard. We zaten op de tocht

0: idee voor dich.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is nieuw op Omroep Venlo.
2: Steel. Love brings me home.
0: Het beste uit de regio.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.

aan mij vertellen wie echte vriendschap wordt gemaakt. Zal ik dan ook weten wie het wordt verpakt? Ik weet het soms deel niet, het is mij wat vaag. En vroeg mij keer op keer wanneer kunnen we den dagen. Dat eens mij vertel wie echte vriendschap wordt gemaakt. Is het van gelijden, brei, glibberig en glad?

bak en beton. Met een hoedgang op zijn lat, waren maar karton. Dan scheurde ik het kapot. De zeuk maakt in een week in het boerwodende heer. De wet snoert met weer en alles ohne geweer. Verpakkingstijd regerant door heid het heen niet doen. Ik wil de binnenkant

strand of park. En als ik dit vertel, dan huur ik soms gelak. Maak mij niks zo, dit is toch geen grap. Zo ziet je weer aan rood en nog niks gesnapt. Mijn hersens aan een band met een he of met een heb. Haalt ze heel goed vast, zet ze lekker in het vet. Dat zien de echte dingen, krenten in de pap. Man, die vrienden heb ik al, het echt.